0: zonversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad De Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
5: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

zaterdagavond, even na de klok voor 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent 2 uur lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, in deze warme week, het is weer iets beter geworden, maar in ieder geval, we gaan er toch lekker tegenaan. Het eerste uur met lekkere rustige muziek om een beetje bij te komen. Het tweede uur gaan we er ook wat andere pittigere muziek bij draaien. Ik ga beginnen met Curious Blizzard van het album Desolation van het jaar 1966. Hobo Blues. We zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Club Cubby in the Blizzards. Hobo Blues.

geschreven door John Lee Hooker en je hoorde de uitvoering van Hobo Blues door QB and the Blizzards op het album Desolations uit het jaar 1966. Chris Bergson, zijn eerste album, draagt de titel East River Blues. What would I do without you?

0: Danny Brooks en, even kijken, Lil Miss DB, als ik het goed uitspreek, met Hold On To Love. Wat is jaar 2020, het album Are You Ready? De Mississippi Sessions. Ja, ik had afgelopen donderdag had ik al een lijst gemaakt. Moest ik een lijst opnieuw maken. En daar stonden ze ook al bij, heb ik ze ook bij gezet, de 12 Bar Blues Band. Of als het een lekker lang nummer was. Ja, maar ik had ook mijn lijstjes voor de zaterdag al klaargemaakt. En ik heb echt geen zin om die ook weer te gaan veranderen. Het gaat echt veel tijd in zitten allemaal in die dingen. Dus ik vond het prima. En waarom ook Thelma Blues, want het is gewoon een goede band. Ik had het voor zaterdag in deel 1, had ik in ieder geval al gezegd, van het album Key to Your Heart, dat is jaar 2010, Love, hun uitvoering van Love That Burns. Ik draait me voor lekker een heerlijk nummertje. Thelma Blues Band.
1: Dit is Jan J. Scherpenzeel, in het Pramblusifico Bravoer. Bij Radio Ridderkerk. Ik hoop dat hij nog heel lang door zal gaan met zijn programma. Want zulke programma's zijn uniek in Nederland.

was een rare titel, vind ik trouwens. Hoor. De 377-989189. Ja, je moet er maar op komen. De Chris O'Leary Band van het album Waiting for the Phone Ring. Ja, ik heb het al meer verteld. Ik kreeg een heel groot pakket met een cd en twee schitterende t-shirts erin. En die draag ik nog steeds regelmatig van de Texas Blues Rangers uit Amerika. Hun album Tin Eye stamt uit het jaar 2005 en ik ga draaien Sad Thing.

Magic Slim en de Teardrops met Sonny Road Blues van het album Rising the Bar uit het jaar 2010. Gevuld met de Lucky Losers, hun nieuwste album draagt de titel Arrival. Is vorig jaar uitgekomen en ik ga draaien Don't Let It Slip Away, de Lucky Losers.

Transtasing met Slow Train van het album, gelijknamige album Slow Train uit het jaar 2007. Aanstaande aanstaande donderdag kan ik misschien een band hebben, maar dat is in ieder geval nog niet zeker. Maar houd bij je delingen op Facebook in de gaten daarover. Het eerste ga ik afsluiten met Long Tall Deb en Colin John met Crooks, Thieves en Liars. Leuke titel trouwens. Leiders, dat is de titel van het album, stamt uit het jaar 2024. We gaan er even uit voor het nieuws, de reclame en het weer. En ik zou zeggen, tot straks na het nieuws van 7 uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

Ja, welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste deel heeft toch vrijwel lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers draaien. Maar ik ga vandaag beginnen met het nieuwste album van Jason Ritchie en The Bad Kind. Getiteld 13 Hours. En daar ga ik de titelsong van draaien. Ik heb hem net binnengekregen, dus ik kan er gelijk profijt van trekken. Ze zeggen, veel plezier bij Bluesje deel 2. En nogmaals, ik ga beginnen met het nieuwe allernieuwste album van Jason Ritchie en The Bad Kind met de titelsong 13 Hours. Veel plezier.

Zo wordt het aangenomen in de tijd. Jason Ritchie met zijn band van de titelsong van zijn nieuwste album 13 Hours. En ja, het duurt ook bijna 13 minuten, dat nummer. Ga verder met Chris met de Jimmy Rogers All-Stars. Going Away Baby. En dat is dus samen met Mick Jagger en Keith Richards op het album Blues, Blues, Blues.

Chris James en Patrick Ryan met de titelsong van het album Gonna Boogie Anyway. Cubie and the Blizzard, Things I Remember van het album Desolation.

0: Althans, dat gingen we proberen. Gaat het nog een keer proberen om te starten, maar voor mij wil die niet zo erg meer. Nee, hij doet het niet meer. Waarom weet ik niet, maar zal hem even open doen. En dan gaan we nog een keer opnieuw inleggen. Kijk eens dat, joh. Dat lijkt dus allemaal, hè. Dan ga je dat allemaal horen in de uitzending. En daar ontkom ik ook niet aan. Maar we gaan nog even kijken of dat je nog een keer opgestart gaat worden. En dan wil je het misschien nu wel doen. We gaan het nog een keer proberen. Nee. Nou, dan gaan we er maar een andere cd in doen, want dit werkt op het ogenblik even niet. We gaan gewoon het volgende nummertje opzetten. Dat is er eentje van Walter Trout van het album Full Circle. Ik ga draaien Clouds on the Horizon. Als er mensen die het wel gaan doen. Laten we hopen of wel. Misschien heeft de warmte invloed gehad op de cd-spelers. Maar dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Even kijken. Op het goede nummertje zitten. Nummertje 12 moet ik hebben. Een lekker lang nummer trouwens. Daar hou ik al van. Probeer dan te luisteren naar Walter Trout en Friends. Dit keer met als vriend in dit nummertje de heer Bonamassa. Van het album Full Circle, Clouds on the Horizon. Ik had er al een beetje van stotteren ook, geloof ik. En ja, we gaan het wel proberen.
1: This is Walter Trout, and you are here listening to Bluesy on Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer, and this is how we say all this stuff in America where we can't pronounce these Dutch words.

Walter Stroud en Friends. En nu een vriend op dit nummer was Joe Bonamassa met Clouds on the Horizon van het album Full Circle. Ja, ik heb nog geprobeerd wat ik in de business, maar dat ene nummer deed het echt niet. Ik had Dreams I Remember opstaan. Maar ik heb het verschillende keren geprobeerd. Hij deed het niet, dus ik heb hem maar doorgekrast. Jammer, want daar steeds het al gewoon heel normaal. Wat het is, ik weet het echt niet, want andere nummers deden het wel. Verder met de Texas Blues Rangers van het album, dat hele mooie album Thin Ice. Boogie Boogie Texas Girl.

En dat is een nummer dat er echt helemaal onverwacht uitschrijdt. En het staat nog 50 seconden op de CD die je nog moet spelen. En ja, korter als dat er aangegeven staat, kan er gebeuren. Jimi Hendrix, een album uit het jaar 1994 met de titel Blues. En ik laat horen zijn uitvoering van het overbekende Born Under a Bad Sign. Jimi Hendrix.

0: Ja, Born Under a Bad Sign. En dit keer in de uitvoering van niemand minder dan Jimi Hendrix op het album Blues. Was het jaar 1994. Dan een tijd is geleden alweer. Candy Kane, ze was ooit mijn gast hier in de studio. Ik was op haar 50ste verjaardag in Amsterdam, was ik uitgenodigd. Die was een keer ontmoet. Een hele vriendelijke, een hele aardige dame. Ontzettend veel gedaan voor kinderen met een gebrek in de muziekwereld. Met een beperking, moet ik zeggen, natuurlijk. En ja, veel te kort, veel te jong overleden aan die rotziekte kanker. Schitterende vrouw. En ik heb er heel veel hele mooie herinneringen aan haar, trouwens. Ik ga het draaien van het album Sister Vagabond, Sweet Not, haar uitvoering van Sweet Nothing. We gaan luisteren naar Candy Kane.
1: Hello, this is Candy Kane. You're listening to Bluesy Radio Ridderkerk. Your DJ is Nico Bravenboer. Keep the blues alive.

Sonny Colors met de Stop Dead Stuff van zijn album Kobe 3. Klasse nummer is voor de Tony D Band van zijn album Catch Yourself Some. Ik ga draaien Right Till I Die.

0: Ja, Ride Till I Die. En dat was het laatste nummertje van de Tony T Band voor vanavond. Was het album Get Yourself Some. Na het nieuws in de reclame is het tijd voor Arjen Jong met zijn programma Sensatie Generatie.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

donderdag 25 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En ja, ik ga met wat toepasselijke titels beginnen, denk ik zo. We beginnen met de Finse band Arion, het lekkere symfonische power metal. Ze zijn bezig met het opnemen van een vijfde album, voor de rest nog niet veel over bekend. Maar hun nieuwe single heet in ieder geval Into the Fire.

Ja, bijna weer oude rotte. De band Samael uit Zwitserland van de broers Xi en Vorp. Deze groep is natuurlijk al sinds 1987 bezig. Een beetje begonnen black metal en later wat industriële klanken erbij. En nu zowaar een nieuwe single met ook een zeer toepasselijke titel, vind ik zelf. Hail to the Sun. Ja, als je ze nou live al zien in september, een klein toertje. Onder andere in Tilburg en Drachten. We gaan verder met Prime Creation, een fijne band uit Zweden. Beetje power metal, maar dan net een scherp randje eraan. En de band zal morgen een nieuw album uitbrengen, Souls of the Fallen. En daarvan hebben we hier de nieuwe single Lost Legacy.

Ja, er komen ook nog wel eens leuke klanken uit Oekraïne. Zoals van deze band Ignia. Met de prachtige zangeres Helle Bogdanova. Die je zojuist in twee stijlen hoorde schreeuwen en zingen. De band zal op 23 oktober een nieuw album Monumental gaan uitbrengen. En de single die je zojuist hoorde, dat is wel apart. Dat is de titel van hun vorige album eigenlijk. Maar ja, toen heette er een lied niet zo. En nu dus wel Dreams of Lands Unseen. Ja, lekker. Raunchy uit Denemarken, dat is wat meer vrolijke, ja, industriële rock zou het een beetje kunnen noemen. Die brengt het album Prisoner uit op 14 augustus en morgen zal daar een single van verschijnen, Darkest Self.

De Zweedse band Elaine met de imposante zangeres Madeline Liljestam. In december zal er een nieuw album gaan verschijnen waar nu nog niks over bekend is, maar wel alvast weer een voorproefje wat je zojuist hoorde, de single We March. We gaan verder met een band uit Noorwegen die ik ook erg prettig vind. Green Carnation, een beetje progressieve metal met wat gotische klanken. Ze hebben een trilogie uitgebracht, ja, A Dark Poem. Part 1, The Shores of Melancholia, kwam vorig jaar. Begin dit jaar nog Part 2, Sanguis. En binnenkort op 4 september zal dus de conclusie van deze trilogie verschijnen. Part 3, The Messiah Complex. Er is een single verschenen met een beetje Terminator-achtige videoclip. Unconditional Artificial Chemistry.

power metal uit Italië van de band Frozen Crown. In 2017 opgericht en nu alweer aan hun zesde album bezig, The Legend of the Six Kings, dat op 2 oktober gaat uitkomen. En dit lied The One, geïnspireerd door Tolkien natuurlijk. Maar ja, dat is niet het enige wat erop staat, want ik zie dat er ook Iris op het album staat. Een cover van de hit van de Goo Goo Dolls, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar we gaan nog even lekker verder met de fantasy door de Franse band Avalanche. En deze groep die maakt een soort metal opera, zou je het bijna kunnen noemen. En het album Chemical Poetry komt op 30 oktober uit. Er is een nieuwe videoclip verschenen van het lied Faded Away.

Morgen verschijnt het album Temptations Gates, het eerste album van de band Amberian Dawn met de nieuwe zangeres Nicole Willerton. En als je die nou in een mooi strak pak wil zien, dan is er de videoclip van de nieuwe single die je zojuist hoorde, Moon. We gaan verder met nog wat vrolijke power metal hardrock-achtige klanken van de Zweedse Tungsten. Het album Ashes komt op 9 oktober uit. Het is natuurlijk een band met de vader Anders, de drummer, met twee zonen, Carl en Nick, op bas en gitaar en dan nog een zanger, Michael Andersson. En hun nieuwe single heet Sunshine of Fall.

Ja, de B-kant voor deze week zit erop. We gaan deze warme studio achter ons laten met een laatste lied van de band Sinner. De band stopte trouwens mee met Sinner, oftewel Matthias Lasch van Primal 4 ook nog bekend. Die heeft dat aangekondigd. Op 31 juli komt het laatste album uit, Boom Bang Goodbye. En er is nog een single, die ga ik je laten horen, Leave It All Behind. Dus lekker. Tot zover de B-kant, tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Jouw radio.
12: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
13: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen.
14: 1975.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Je hoort uit 1975 Jerry Corbetta en Sugar Love and Don't Call Us, We Call You. Een hele goede avond, het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je nu een verzoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een bericht naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. En we gaan verder met D-Train en Keep On.

Je luistert naar het muziekdossier met Poco en Western Waterloo. En daarvoor hoor je D-Train en Keep On. En dit is September and the Lover in Me.

Je hoorde The Fuzz en I Love You For All Season. En daarvoor hoorde je Al Stewart en What's Going On. En dit is Alice Cooper en School's Out.

Je hoorde van het album A Band at Luncheonette uit 1973. Daryl en John Oates en She's Gone. En daarvoor hoorde je Alice Cooper en School's Out. En de volgende plaat wordt een van de Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En we draaien albummuziek en oldies. Zo hoorde je Donny Hathaway en Someday We Will All Be Free. En daarvoor hoorde je Atlanta Rhythm Section en So Into You. En dit zijn The Four Seasons en Silver Star.

Je hoorde de Four Seasons en Silverstar. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van Lisa Stansfield en All Around the World. Straks, na het nieuws en de reclame, ben ik weer bij je terug met nog meer albummuziek en oldies. Graag tot straks.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Welkom terug bij het Muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het Muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Galingen.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met Travis en Why Does It Always Rain On Me. En we gaan verder met The Third World en One.

Je hoorde Jerry Rafferty en Baker Street. En daarvoor hoorde je Roe Orleano en The Real Wild House. En we begonnen het blok van drie met Third World en One to One. En dit is The Blues Traveler en But Anyway.

0: Dit is het muziekdossier met album, muziek en oldies. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8 en zondagochtend tussen 5 en 7.
1: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
0: Radio.

meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 bij het muziekdossier met albummuziek en oldies. Zo hoorde je Atomic Rooster en Tomorrow Night. En daarvoor hoorde je Retta Young en Sending Out een SOS. En we begonnen blok van 3 met Graham Parker en Thunder and Rain. En dit is Colin Blunstone en Andorra.

Proximus, gevolgd door Earth and Fire met Journey Kaagman en Invitation. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 481. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En de laatste plaat voor vanavond wordt er eentje van Kashyyyk en die Frode To You. Graag tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we een periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling, Peter Gouweloos.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij het programma Ridderkerk en de Kerken. Vanmorgen zenden wij de kerkdienst uit die gehouden wordt in de Singelkerk in Ridderkerk. Om 9:15 geven wij u meer informatie door over de orde van dienst in deze kerkdienst. En tot die tijd kunt u luisteren naar muziek. De techniek wordt vanmorgen verzorgd door Wilfred Appeldoorn, samenstelling en presentatie Marieke van Beuzenkom.

zon komt op en maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, en prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn lied, uw loflied, blijven zingen. 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Dit lied willen we als eerste gaan laten horen in deze uitzending. En het wordt gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus, onder leiding van Martin Zonneberg.

Om 9:30 gaan wij de kerkdienst uitzenden. Die wordt gehouden in de Singelkerk. De voorganger in deze dienst is dominee K.M. Teel uit Ridderkerk. Kurt Asman bespeelt de dienst op het orgel. En de schriftlezing komt vanmorgen uit 1 Petrus 3, vers 13 tot 22. In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt. En het thema van deze doopdienst is dan ook de doop. Behoud nu ook voor ons. De dienst begint met het zingen van Psalm 36, vers 2. Ik herhaal het nog een keer. De voorganger in deze dienst vanuit de Singelkerk in Ridderkerk is dominee K.M. Teel uit Ridderkerk. Kurt Asman begeleidt de dienst op het orgel. En de schriftlezing komt vanmorgen uit 1 Petrus 3, vers 13 tot 22. In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt. En het thema van deze doopdienst is de doop behoudt nu ook ons. De dienst begint met het zingen van Psalm 36, vers 2. Tot 9:30 draaien wij nog muziek voor ons. Luistert u mee.

Ja, het is 9:30 en wij gaan overschakelen naar de kerkdienst. Die wordt gehouden in de Singelkerk in Ridderkerk. De voorganger in deze dienst is dominee K.M. Thiel uit Ridderkerk. Koert Asman begeleidt de dienst op het orgel. De schriftlezing komt vanmorgen uit 1 Petrus 3, vers 13 tot 22. In deze kerkdienst worden 4 kinderen gedoopt. En het thema van deze doopdienst is dan ook: de doop behoudt nu ook ons. De dienst vangt aan met het zingen van Psalm 36, vers 2. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze kerkdienst vanmorgen vervolgen met het zingen van Psalm 87. En daarvan het eerste en ook het vierde couplet. Het is een warme zondag vandaag. Ook een heel bijzondere zondag, want vier kleine kinderen mogen gedoopt gaan worden. En Psalm 87 zingt dat God die naam al kent en ze in zijn boekrol opschrijft. Psalm 87, 1 en 4.

We luisteren vanmorgen naar de wet van onze God. Daarna zingen we uit dezezelfde psalm en nu het laatste, het vijfde couplet. God spreekt deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. En u zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe juist barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere onze God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij zelf rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus Christus vatte deze woorden als volgt samen. Hij sprak, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit heel uw hart, uit heel uw ziel, uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dat is het eerste. En het tweede eraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er is geen gebod groter dan deze. Amen.

Laten wij stil worden tot God en bidden dat de Geest in deze doopdienst krachtig werkt. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen vanmorgen U omdat U God bent. U heeft alles in uw hand, de wereld, de weersomstandigheden, het klimaat, de kerk, ons leven. U bent God en wij aanbidden U. Heer, wij danken U dat er voor in de kerk 8 jonge ouders mogen zitten. U heeft nieuw leven aan hen geschonken. Een kind, een babytje, in hun armen neergelegd. Wat een wonder, zo'n kind, dat het leeft, dat het ademt, dat het drinkt, dat het groeit, dat het huilt, dat het lacht. Achter dat alles zien wij U, de grote schepper, ook van het nieuwe leven. En vanmorgen maken wij U als gemeente daarom groot. Heer, het is onbegrijpelijke goedheid van U, dat U helemaal in de beginfase van ons leven met de doop naar ons toekomt. Wat een kostbaar sacrament. We worden het water ingetrokken en we worden het water uitgetrokken. En daarmee komen we heel dicht bij Christus, die het water van de dood is ingetrokken en die het water van de dood is uitgetrokken in kruis en in opstanding. Daar gebeuren de allerbelangrijkste dingen. De verzoening tussen U, de levende God, en ons mens hier op aarde. Redding, eeuwig leven komt vrij. In de doop worden wij daarmee verbonden. Wij danken U voor dat mysterie. Straks in het formulier gaan wij het zinnetje lezen dat de Heilige Geest ons wil schenken, wat wij in Christus hebben. Wij bidden, laat dat vanmorgen gebeuren in deze dienst. Laat dat gebeuren in het leven van de 4 babytjes die gedoopt worden. Laat dat gebeuren bij ons allemaal, zoals we hier vanmorgen zijn. Dat uw geest in ons is, in ons werkt. En dat u die grote cadeaus van de doop in ons leven uitpakt. Zodat we er echt in geloven. Zodat we er echt nieuw worden. Zodat we echt gaan leven voor uw aangezicht. Verbind ons in het geloof aan Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden u, help ons ook in alles deze dienst. Het is een warme zondag. Wees bij de ouderen die er last van hebben. Of mensen met gezondheidsproblemen die er extra onder zuchten. Maar geef vooral dat de dienst van morgen als een frisse waterstroom is, die onze ziel verkwikt. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik lees graag met u uit de eerste Petrusbrief, vers 13 tot en met 22. Eerder al stonden we bij hoofdstuk 1 stil. In hoofdstuk 3 staat een prachtige en diepe tekst over de doop. 1 Petrus 3, vanaf vers 13. Daar lezen we, wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God, de Heere in uw hart, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil terwijl u goed doet,
dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige, dat is acht, mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de lezing uit het Bijbelgedeelte. Wij gaan nu over tot de doopbediening. En daarvoor gaan we het formulier lezen. En u bent uitgenodigd om dat mee te lezen. Daar lezen we het volgende. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat drie delen. Als eerste zijn wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw worden geboren. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigheid en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Als tweede betuigt en verzegelt de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader dat hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest door dit sacrament dat hij in ons wil wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Daar heb je het zinnetje, zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. En als derde, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons denken en al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakte in zonde vallen, moeten wij aan de genade van God niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit nog niet begrijpen, mogen we hen toch van de doop niet buitensluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God tot Abraham, de vader van alle gelovigen, zegt, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, alle generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dat verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zo velen als de Heere onze God ertoe roepen zal.
Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Die besnijdenis was een zegel van het verbond en de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Wij bidden het doopgebed. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U heeft de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waarmee de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in uw genade wil aanzien, door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, dat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hen toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, omdat zij dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder angst mogen verschijnen. Dat bidden wij door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Tot zover het formulier. Dan zullen nu de baby's de kerk binnengedragen gaan worden. Dan zingen wij ondertussen lied 309... couplet 1 en 2 uit de weerklankbundel. En ook de andere kinderen in de kerk die het mooi vinden om de doop van dichtbij te zien, die mogen naar voren komen. En het is handig als je zoveel mogelijk rechts van mij, dus bij de broeders van de kerkraad, dat je een beetje die kant op loopt en daar gaat zitten. Dus wij zingen lied 309, couplet 1 en 2.

jongens en meisjes. Fijn om jullie te zien. Kijk eens wat ik meegenomen heb. Dit is een heel mooie zilveren, ik hoor het sommigen al zeggen, een boot. Een boot, hè? Ja. Het is, ja, dat zie je goed. Het is een spaarpot. Er zit bovenin een gleufje. En daar kan je zo je muntjes in doen, hè? Ja. Precies, daar kan je zo je geld heel mooi instoppen. Hij is heel mooi van zilver. En jullie zeggen een boot, hè? Maar hoe wordt hij in de Bijbel genoemd, deze boot? Hè? Weet jij het? Heel goed, hè? Dit is de ark in nagemaakt. Zoals Noach de ark had. Nou, vanmorgen gaat het over de ark. En bij de ark mag je een beetje, ik hou hem hier heel dichtbij. Je mag bij de ark denken aan het doopvont. Want die ark, hè, toen ging het heel hard regenen. Toen kwam er allemaal water. Heel veel mensen verdronken toen. Dat was heel erg. Maar de mensen die in die ark zaten, Noach en zijn achten, die waren veilig in de boot. En die werden gered. Nou, vanmorgen krijgen wij te horen, de doop is net als die boot, net als die ark. In een moeilijke wereld. En als je vanuit jezelf voor God komt te staan, dan kan dat helemaal niet. Maar in de ark, door het water van de doop, worden je zonden vergeven. Mag je een nieuw leven krijgen. En mag je gered worden in de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat de babytjes gedoopt gaan worden. En dat ze, als ze groter worden, dat ze ook echt de Heer Jezus gaan dienen en gaan liefhebben, dat ze uit de doop gaan leven. Zodat ze echt helemaal in die ark zitten en veilig zijn in de Heer Jezus. Dus daar mag je aan denken vanmorgen. Aan de ark bij de doop. Dan gaan we nu de vragen stellen aan de doopouders. En mag ik jullie verzoeken daarbij te gaan staan. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Jullie hebben vanmorgen gehoord dat de doop een instelling is van God om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet zomaar uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat vanmorgen openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. De eerste vraag: beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, dat zij toch in Jezus Christus zijn geheiligd en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? De tweede vraag: beleidt u dat de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat, dat dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is, die ook in de christelijke kerk al hier geleerd wordt? En de derde vraag: belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en ook te laten onderwijzen? Wat is hierop, om te beginnen, het antwoord van Bas van Renswoude? Van Ilse van Renswoude Reinders. Van Rick Stam. Van Judith Stam Vermeulen. Van Aart Willem Theo. Van Hilde Theo Koese. Van Leon Verhoeven. Van Carolien Verhoeven Bors. Dank jullie wel voor jullie ja-woord. Dan wil ik eerst familie van Renswoude bij het doopvond uitnodigen. En misschien kunnen jullie gaan zitten, dan kan in de gemeente iedereen het goed zien. Jongens en meisjes, kijken jullie ook maar goed mee. Hou het hoofdje maar dicht bij het doopvond. Noor, Flora, Jacomine van Renswoude, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Noor, voor jou dit Bijbelwoord. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel
en uw trouw tot de wolken. Psalm 36, vers 6. Mogen jullie aan die kant gaan staan. Familie Stam. Hede Stam, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hidde voor jou dit Bijbelwoord. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Psalm 36, vers 8.

Jael, Maria, Elisabeth, Theo, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jael, voor jou dit Bijbelwoord, want bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht. Psalm 36, vers 10.

Julia Verhoeven, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Julia, voor jou dit woord, strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen en uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Psalm 36, vers 11. Amen. Jullie jongens en meisjes mogen even blijven zitten nog. De gemeente wil ik vragen voor zover mogelijk te gaan staan. En dan zingen we de doopgezinnen toe. Dat zere zegen op u daalt.

Dan gaan wij samen danken voor de bediening van de doop. Jongens en meiden, mogen jullie ook je handen samen doen, je ogen dicht. Wij danken God. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En dat u dat met de doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u de gedoopte kinderen van vanmorgen door uw Heilige Geest altijd wil regeren, dat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder de enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij, u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Jongens en meisjes, jullie mogen weer teruggaan naar jullie papa's en mama's. En dan gaan wij ondertussen zingen uit Psalm 77. En die gaan we uit de nieuwe psalmberijming zingen. En daarvan het vijfde en het zevende couplet. En in die psalm gaat het ook over het water waardoorheen God wil leiden en zijn redding teweeg wil brengen in ons leven. Dus we zingen Psalm 77 uit de nieuwe psalmberijming, couplet 5 en 7.

feesten in de gevangenis gepreekt heeft. En zo komt hij bij Noach en de ark en het tegenbeeld daarvan, de doop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een van de taken van een dominee is dat je op kraambezoek mag. En de laatste weken was het raak, kan ik zeggen. Ik mocht bij maar liefst 4 jonge gezinnen op visite. En ik proefde bij jullie alle 4 vreugde. Er hingen slingers op of andere versieringen. Het was lekkers en zo in huis voor familie en vrienden. Maar ik proefde bij jullie vooral ook dank aan God. Wat bijzonder dat hij als de schepper nieuw leven in jullie leven heeft geschonken. Wat is dat een wonder. En wat mooi dat we de vreugde daarvan vanmorgen ook mogen proeven. Tegelijk merkte ik, zo gaandeweg de gesprekken, eigenlijk bij jullie allemaal wel ook een stukje bezorgdheid. De vraag kwam naar boven, in wat voor wereld groeit ons kind eigenlijk op? Wat staat je kind nog te wachten in de jaren die gaan komen? Overal is spanning, wereldwijd problemen, machten en krachten die roeren zich. En zolang je kind klein is, kan je die nog helemaal veilig bij je houden en beschermen. Maar wat als die tiener wordt of de volwassen leeftijd bereikt? Dan kan je je als ouder heel kwetsbaar en klein voelen. Wat is je kompas? Wat geeft dan echt houvast en zekerheid? En wat mag je dan echt geloven met het oog op je kind? Nou, daarover gaat het vanmorgen in ons Bijbelgedeelte. Petrus neemt ons bij de hand en hij laat zien wat echt houvast en echt redding geeft in ons leven. Laten wij insteken bij het 19e vers. Daar lezen we dat Jezus, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Ik weet niet hoe deze woorden vanmorgen bij je binnenkomen. Ze hebben vast iets raadselachtigs voor je. Maarten Luther, die de Bijbel prachtig kon uitleggen, die wist zich geen raad met deze woorden. Hij verzuchtte bij deze tekst, elk woord, elk zinsdeel is een puzzel. En ik heb eigenlijk geen idee wat Petrus bedoelt. Nou, als Maarten Luther al amper raad wist met deze woorden, dan is het goed, denk ik, om vanmorgen bescheiden te zijn. En ook ik zal niet het laatste woord over deze tekst zeggen. Toch geloof ik dat er iets heel moois in verborgen zit. Wie zijn namelijk die geesten uit onze tekst? Er zijn allerlei opties voor gegeven. Maar volgens mij helpt het om via het boek Henoch, dat staat niet in onze Bijbel, het is een apocrief Bijbelboek, maar om via dat boek terug te denken aan Genesis 6. En dat is een wat onbekend hoofdstuk aan het begin van de Bijbel. Daar lezen we, het klinkt wat apart, dat godenzonen naar de aarde worden toegezonden. En dat zij de vrouwen die op aarde leven in het vizier krijgen, dat zij die vrouwen uitkiezen en zich daarmee vermengen. En uit die relaties worden dan reuzen geboren. Nou, het is een tekst die allerlei vragen oproept. Is dat echt gebeurd? Hoe moet je dat precies zien? Maar het punt van de Bijbelschrijver in Genesis 6 is dat de schepping vuil aan het worden is. Er zijn allerlei machten en krachten actief en die zijn groter dan het alledaagse. Ze stijgen eigenlijk boven het menselijke uit. Ze hebben iets reusachtigs. Ze hebben iets monsterlijks. En ze trekken zich niks van God aan. Ze laten zich niks gelegen liggen aan zijn goede geboden en bedoelingen. Maar ze chaotiseren het leven op aarde

en maken dat de mensen zich van God afkeren en zondigen. In Genesis 6, vlak voordat Noach kon, roeren die duistere machten en krachten zich. Als Petrus in onze tekst over geesten spreekt, dan denkt hij volgens mij aan die reusachtige monsters uit de oertijd van de Bijbel. En belangrijk om dan om te zien is dat voor Petrus die machten niet ergens heel ver weg in het verleden zich schuilhouden, alsof we er totaal geen last meer van hebben. Maar als Petrus zijn brief schrijft, dan is de situatie in dat grote rijk van Rome weer heel ingewikkeld en weerbarstig aan het worden. De christelijke kerk is klein, in een minderheidspositie. Ze worden steeds vaker lelijk door hun omgeving behandeld. Christenen staan al meer onder druk. Ze worden getreiterd, gepest, op het werk, in de straat, in het dorp of in de stad. Dus die atmosfeer in dat grote rijk is duister en donker aan het worden. Er zijn krachten die de kerk, die het christelijke leven willen stuk maken. Wat in die oertijd van Noach gebeurde, Petrus ziet dat op een nieuwe manier gebeuren in zijn tijd en onder zijn lezers. En worden zo die geesten uit onze tekst ook niet zeer actueel? Want zijn ook niet in de wereld waarin wij leven. Allerlei bovenmenselijke krachten en invloeden voelbaar. Die de kerk, die jouw leven, die jouw ziel willen beschadigen. In de politiek maken krachten zich breed, waarvoor je je hart vasthoudt. Niet meer naar elkaar willen luisteren. Steeds lelijker tegen elkaar doen. Steeds meer grijpen naar hardheid en geweld als oplossing voor problemen. In het Witte Huis, in het Kremlin, in andere politieke systemen. Er roeren zich machten die het menselijke te boven gaan. En die zoveel ellende en dood tot gevolg hebben. Hoe kijk je aan tegen alle technologische ontwikkelingen? Vind je het mooi dat we als mensheid alsmaar meer en meer ontdekken? Of ben je ook wel eens bang dat de techniek een soort monster aan het worden is, waarover we de controle aan het verliezen zijn? Die grote bedrijven als Google en zo worden toch niet voor niets techreuzen of techgiganten genoemd. En natuurlijk, na één warme week moet je niet gelijk in paniek raken. Maar wat zullen de klimaatveranderingen teweeg gaan brengen in de komende decennia? Hoe leefbaar zal het leven op aarde voor heel veel mensen blijven? Of je kan denken aan invloedssferen in de kerk. Zijn we soms niet zo op onszelf gericht, of zo kritisch, of zo verdeeld, dat duistere tentakels om zich heen grijpen en ons te pakken krijgen? Midden in die bezeten wereld vol chaos zegt Petrus vanmorgen tegen ons: Jezus heeft door kruis en opstanding heen aan de geesten in de gevangenis gepredikt. Bij gevangenis moet je naar mijn mening niet onmiddellijk denken aan de hel. Ik zeg eerlijk, heel veel uitleggers doen dat wel, dus daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar volgens mij wordt in de Bijbel de hel nergens een gevangenis genoemd of daarmee vergeleken. Ik denk de boodschap van Petrus is veel meer vanmorgen. Jezus heeft die reusachtige invloeden, die monsterlijke krachten, hij heeft die gevangen genomen, aan banden gelegd, zodat ze ten diepste jou niet meer kunnen raken. Dat zie je niet altijd met je ogen. Als je om je heen kijkt in de wereld, denk je, waar gaat het naartoe? Maar dat mag je geloven. Door de verborgenheid heen. Hoeveel chaos er ook is in de wereld, hoeveel krachten zich ook roeren in jouw ziel, Christus beteugelt het kwaad en hij legt het aan banden. Christus is als de opgestane, de overwinnaar. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar laat deze boodschap vanmorgen als hoopvol nieuws bij je binnenkomen.
En laten we uit dit geheim leven van Jezus' overwinning. Te midden van alle chaos is Hij degene die de macht in handen heeft. Doopouders, jullie mogen dat tegen elkaar zeggen. Als je bezorgd bent voor de toekomst, wat gaat je kind nog meemaken? Dan mag je elkaar bemoedigen. Christus is groter en Hij is machtiger. Jongeren, dat mogen jullie tegen jezelf zeggen. Als je soms bezorgd bent, als je je zwak voelt en je denkt, ik maak er niks van in mijn leven. Christus leeft en Hij heeft het kwaad aan banden gelegd. En je mag op Hem vertrouwen in je leven. Dat mogen we elkaar voorhouden in de singlekerk. Al tellen we misschien amper mee in de wereld. Al zijn we als kerk misschien lauw en verdeeld. Dwars daartegenin mogen we geloven. Christus heeft de victorie behaald. En de monsters die ons stuk maken hebben niet het laatste woord. Maar alle macht is aan Hem. Laten we verder lezen, want dan valt op dat Petrus het spoor van de beginhoofdstukken van de Bijbel blijft volgen. Want wat gebeurt er in Genesis als die reuzen op aarde komen en zich steeds meer met het kwaad inlaten en daar de mensen ook voor in winnen? Dan lezen we dat God berouw krijgt, dat Hij de mens heeft gemaakt. Het doet God verdriet. Het doet Hem echt pijn. Dat wij mensen zo met het kwaad aan de haal gaan. En zich zoveel van Hem afkeren. Kan God berouw hebben dan? Heeft God spijt? Dat Hij met ons mensen begonnen is als project? Is God zozeer verrast door de situatie? Dat Hij het eigenlijk niet heeft voorzien? Dat wij mensen zo bij Hem vandaan zouden gaan. God is toch almachtig en alwetend. Uiteraard, dat mogen we helemaal overeind houden. En we moeten theologisch zuiver over God spreken. Maar het punt hier is dat het God echt aan het hart gaat. Dat de mens zo van Hem weggaat en zo voor het kwaad kiest. Ik denk heel veel vandaag op aarde gaat God ook aan het hart. Huilt God niet als hij al die oorlogen ziet op aarde? Als hij al die mensen waarneemt die honger lijden? Als hij al die uitbuiting ziet van kleine kinderen, van vrouwen, noem maar op. Als hij de zonde en het kwaad in jou en in mijn leven ziet. Er is zoveel waarmee wij God pijn doen. En op het hart trappen. En ja, wat gebeurt er dan in Genesis? Dan neemt God dat grootse, rigoureuze besluit om de schepping te straffen. God lijkt amper hoop meer te hebben dat het beter wordt met de mens. Er komt een watervloed. En God gaat heel zijn schepping schoonspoelen. De chaoswateren van het begin, die zullen weer als een nieuwe vloedgolf over de aarde gaan. En je voelt aan alles, dit besluit komt voort uit een grote bewogenheid van God. God die kan die cirkel van het kwaad en van het onrecht niet altijd maar blijven door laten gaan. Maar juist met het oog op de toekomst moet die doorbroken worden. Een eind gemaakt aan die vicieuze cirkel van het kwaad. God is klaar met de mensen en klaar met de schepping. Het doopformulier raakt aan deze werkelijkheid. Als ze zegt dat onze kinderen in zonde worden ontvangen en geboren. En dat daarom de straf van God op ons leven rust. En wij kunnen vanuit onszelf Gods grote toekomst niet binnengaan. Het is de aangrijpendste notie uit de Bijbel. God kan het kwaad niet ongestraft laten. Hij kan ons leven niet op zijn beloop laten. Is dat dan het hele verhaal? Is er dan geen sprankje van hoop? Nou, zeer ontroerend is het zinnetje wat Petrus dan opschrijft in zijn brief. En dat is dat God in zijn geduld
Noach 120 jaar lang de ark laat bouwen. En in dat geduld van God proef je dat ieder mens welkom terug is bij God. Hoe ver je ook uit beeld bent geraakt. Hoezeer het kwaad zich ook in jouw leven heeft genesteld. God is zo geduldig, wel 120 jaar lang wacht hij om de mensen te verwelkomen in de ark. Al die mensen die zonder hem leven, die niets met hem op hebben. God is vanmorgen ook geduldig met jou, hoe je leven er ook uitziet. En dan, na 120 jaar, dan komt dat moment. De ark is gereed. Niemand van de mensen komt. Alleen Noach en zijn gezin. Weinigen, zegt Petrus, die worden gered door het water van het oordeel heen. God gaat verder met Noach. God kan het niet over zijn hart verkrijgen om heel de mensheid te vernietigen. Maar onvermoeibaar gaat hij door met die ene, met dat ene gezin. Met het plan van heil, met van verlossing. Noach en zijn gezin, ze worden gered door het water van de vloed heen. Het tegenbeeld daarvan, zegt Petrus, de doop behoudt nu ook ons. Het laatste wat Petrus hier wil is om een soort van tegenstelling tussen Noach, de ark en de doop aan te brengen. In de grondtaal wordt hier het woord type gebruikt. Wat bij Noach gebeurt, dat is een type. En dat gebeurt op een nog een veel grotere, nog veel diepere manier. In de doop. In de situatie van ons. En dat is een lijn in heel het Nieuwe Testament. In de slotfase van de wereldgeschiedenis, dan zal het leven op aarde weer gaan lijken op de dagen van Noach. Die meest zondige generatie ooit, die zal op een nieuwe manier weer tevoorschijn komen. En in die generatie zijn de mensen druk met eten en drinken, met huwelijk en romantiek, met werken en genieten en ga zo maar door. Maar de mens leeft alsof er geen God bestaat. Alsof die zelf het middelpunt is van het universum. Alsof er geen vader in de hemel is die geduldig op je wacht. Het is de wereld waar wij middenin leven. De wereld waarin onze kinderen opgroeien. Wat geeft echt houvast? Wat geeft ware redding? Nou, zoals Noach in die ark door het water heen gered werd, zo mag je in het geloof door het water van de doop gered worden. En Petrus bedoelt dit niet oppervlakkig van nou doop maar iedereen en dan is het automatisch wel goed of zo. Nee, hij laat hier zien in de doop gebeurt zoiets groots. Daarin komt Christus je tegemoet. Christus die jouw leven redt door het oordeel heen. Christus die je verlost als het water je aan de lippen staat. Christus die je zonde vergeeft, die het eeuwige leven aan je schenkt. God handelt in Christus, in het sacrament van de doop. En dat mogen we geloven. En daar mogen we heel hoog van opgeven in onze tijd. Daar mag je je in je leven aan vastklemmen. De monsters kunnen je niet te pakken krijgen. Gods oordeel kan je niet meer raken. Je mag geborgen zijn in Jezus Christus. In de ark, in de doop. En je ontvangt verlossing door het water heen. En dat maakt dat de doop, als je gedoopt bent in je leven, dat het ook een supergrote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want als Noach na die ernstige vloed de aardbodem betreedt, dan sluit God ook een nieuw verbond met hem. En dan wordt hij opgeroepen om op een nieuwe gehoorzaamheid zuiver te leven voor Gods aangezicht. Petrus haakt daarbij aan als hij zegt dat de doop niet alleen het vuil van de buitenkant van je lichaam wegwast, maar dat het een vraag aan God is van een goed geweten. Een vraag, je mag hier ook lezen opdracht of plicht zelfs. Verantwoordelijkheid.
Bij de doop handelt God in Jezus Christus. Hij trekt je de ark in, de lichtkring van zijn heil en het verlossingswerk. En van daaruit word je opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Leef ik uit mijn doop? Leef ik uit het reddingswerk van Jezus Christus? Is zijn heil en verlossing mijn alles? Het een kan niet zonder het ander. Het mag en het moet helemaal samen opgaan. Nou, doopouders, ik wil jullie vanmorgen stimuleren en uitnodigen. Om met het oog op jezelf, maar ook met het oog op het kind dat aan jullie is toevertrouwd. Om uit dit geheim te leven. In de doop gebeurt echt dat hele grote. Christus die je door het water heen trekt. Zijn nieuwe schepping tegemoet. Maar dat vraagt van jullie kant ook overgave. En toewijding. En trouw. En een gezinsleven waarin Christus echt centraal staat. En ik heb dat bij jullie ook mogen proeven. Dat dat jullie verlangen is. Om zo heel dicht bij Jezus te leven. In het gebed, in het bijbellezen, in de kerkgang. En om daar ook je kinderen in mee te nemen en op te voeden. En vanmorgen ook namens de gemeente wensen we jullie daarin heel veel wijsheid en leiding van de Heilige Geest toe. En zo is het een vraag, gemeente, aan ons allemaal. Petrus spreekt tegen de gedoopte gemeenschap. Leven wij als singlekerk werkelijk uit de rijkdom van de doop? Door de ark, door het water heen getrokken, gaan we zo het nieuwe leven van Christus tegemoet. Dat is de vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Gemeente, de afgelopen week waren een groep singlekerkers, en ik mocht zelf ook mee, in de Franse Alpen. Overdag gingen we de hoogte in. Grote bergen op de fiets, geprobeerd op te fietsen. Zoals de Galibier en zo. Ik voel het nog een beetje in mijn benen. Maar 's avonds mochten we steeds bijbelstudie doen. En één keer hebben we als groep ons ook gebogen over dit diepe hoofdstuk van 1 Petrus 3. En toen we de tekst stapje voor stapje hadden doorgenomen, toen vroeg ik aan het slot, wat raakt je nu het meest? Wat moet de singlekerk zondag in elk geval horen? En toen was eigenlijk eenstemmig het antwoord dat vanuit de groep gegeven wordt. Dat is Christus, de opgestane, de overwinnaar. Hij moet centraal staan. Hij heeft geleden aan het kruis, zegt Petrus, om ons bij God te brengen. Hij is opgestaan en de overwinning heeft hij uitgeroepen over de reusachtige machten. En door het water van de doop heen neemt hij je zijn nieuwe schepping mee tegemoet. Gemeente, we leven in een chaotische wereld. Reusachtige monsters roeren zich. En ze zitten in ons hart. En je houdt je hart vast als je denkt aan de nieuwe generatie. De kinderen, de kleinkinderen. Of toch niet? Vanmorgen klemmen wij ons vast aan Christus de overwinnaar. In hem is er hoop. In hem is er behoud. En dwars door alles heen zul je gered worden tot in eeuwigheid. Gemeente, geloof in hem en vertrouw je helemaal aan hem toe. Amen.

Ik vergeet de psalm op te geven. Psalm, het is iets te warm. Ik ben niet helemaal scherp. Psalm 66, 4 en 5.

Laten wij God danken voor deze doopdienst en voor elkaar bidden. Heere onze God, almachtige en barmhartige Vader in de hemel, wij danken u dat vanmorgen 4 kleine kinderen met het doopwater mochten worden nat gemaakt. Noor, Hidde, Jael en Julia. U heeft als het ware de ark ingetrokken met het oog op hun behoud, met het oog op hun redding. Wij danken u dat u zo in die prille levensfase hen tegemoet komt. En wij bidden u, geef in het leven van de gezinnen, in het leven van de dopelingen en bij ons allemaal dat verlangen om uit onze doop te leven. Schenk die nieuwe gehoorzaamheid, dat we innig verbonden zijn met u, Jezus Christus. Dat we op u vertrouwen, in u geloven en zo de reis door het leven maken. Heer, wat ze onderweg gaan tegenkomen, dat weten wij niet. De tijden waarin wij leven zijn ingewikkeld. Monsterlijke machten roeren zich. Maar wat niemand deze gedoopte kinderen ooit kan afnemen, is het water dat vanmorgen over hun hoofd is heen gegaan. U belooft hun God te zijn. Geef dat dat hun houvast is, hun leven lang. Wij bidden u voor degene uit ons midden die met zorgen te maken hebben. In het bijzonder voor Jan Vos bidden wij. Als hij zijn heup gebroken heeft en als het nog zoeken is naar een goede weg vooruit, wees hem en zijn vrouw bij het ouder worden in alle zorgen nabij. Wij bidden voor mevrouw De Sterke, die het revalidatietraject doormaakt. En voor alle die bij haar horen, geef uw kracht en zegen in de weg die ze gaan. Wees bij Timon en Anneloes de Munnik. Als Timon zo'n lang revalidatietraject doormaakt, wij danken u voor de kleine stapjes van herstel en draag het gezin ook geestelijk in uw genade. Wij bidden u voor Henk de Poel in de Reijerheem, ontfermt zich over hem en dat het steeds beter met hem mag gaan. Wij danken u voor de huwelijksdag die in aantocht is van Annelinde Mark en Tom van den Dorpel. Heer, wat een vreugde dat ze elkaar hebben mogen leren kennen in het leven. Dat er liefde tot elkaar is gegroeid. En dat dat mag uitmonden in deze prachtige dag van het huwelijk. Geef samen met de families dat uw vreugde de dag doortrekt. En ook als opa Lam de huwelijksdienst mag leiden. Geef dat de zegen van u, die zo onmisbaar is, over het bruidspaar mag neerdalen. Wij danken voor het nieuwe leven dat geboren mocht worden bij Anneleen en Jacques Voorthuizen. Wat een wonder dat ze Novi Lydia van u hebben gekregen. Wij bidden dat alles goed mag gaan, dat de kraamtijd ook van uw genade doortrokken mag zijn. En dat u de Heilige Geest ook dit gezin mag leiden, de toekomst in. Wij bidden voor de internationale dienst vanmiddag. Onder alle volken en culturen wilt u de naam van Christus bekendmaken. Ook in ons dorp. Zegen de bijeenkomst vanmiddag. Dat bidden we ook voor de aangepaste dienst in de Goede Herderkerk. Wees bij mensen voor wie het leven ingewikkeld is vanwege een beperking. Wij bidden, wees u in deze diensten met uw geest nabij, dat u uw kracht ook dan schenkt. Wij bidden u voor de luisteraars van Radio Ridderkerk die vanmorgen met ons verbonden zijn. Geef dat in de huiskamers, misschien ook in warme omstandigheden, uw goedheid voelbaar mag zijn. Zegen de jeugdvereniging, ook als straks na deze dienst bestuursverkiezingen gehouden zullen worden, wilt u ook daardoorheen onze jongeren opbouwen
En dat de jeugdvereniging ook in het nieuwe seizoen op een goede manier van start mag gaan. In deze doopdienst bidden wij u ook voor alle gezinnen en families onder ons. Geef dat dat plaatsen mogen zijn waar uw Heilige Geest werkt. En waar ruimte is om de weg van het geloof te gaan. En waarin de eerbied voor u tastbaar mag zijn. Wij bidden u voor al die anderen in ons midden die niet in de klassieke patronen van het gezin leven. Wij bidden u voor alleengaanden, voor hen die tot de LHBTIQ-gemeenschap behoren. Degene die geliefden missen als weduwe of weduwnaar. In deze doopdienst bidden we u voor alle die worstelen met kinderloosheid of andere zorgen. U weet alle dingen. Wees u dichtbij. Navigeer ons in onze tijd door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat wij deze dienst mogen uitgaan met dat diepe vertrouwen dat u, Jezus Christus, overwinnaar bent. En geborgen in u, dan is het goed. Nu en tot in eeuwigheid. Wij danken u voor uw zegen en bidden, hoor ons uit genade. Amen. Ons slotlied is opnieuw Psalm 66. En nu zingen we couplet 8 en 10.

straks is hier bij het koorhek gelegenheid de doopouders te feliciteren en zegen toe te wensen. Ontvang tenslotte ook de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.

geluisterd naar het programma Ridderkerk en de Kerken, waarin wij vanmorgen de dienst vanuit de Singelkerk met dominee Teel voor u uitzonden. In deze uitzending verzorgde Wilfred Appeldoorn de techniek, samenstelling en presentatie Marieke van Beuzekom. Op zondagochtend 5 juli hopen wij weer te zijn met een nieuwe uitzending van Ridderkerk en de Kerken. En het volgende programma waar u naar kunt gaan luisteren is Een Uurtje Klassiek. Wij wensen u nog een goede zondag toe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
5: Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
6: Wij houden het Hollands.

0: nacht na van
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek. Niets is mij te gek in mijn leven. Geniet van alles om me heen. Ik ben nooit alleen in dit leven. Het publiek is waar ik van

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerker. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerker. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen. Praten met een Ridderkerker. Een programma waarin het verleden en heden van een ridderkerk centraal staat. Techniek Nico Bravenboer. Presentatie Aad Hogendijk.

0: Welkom bij het programma Praten met een Ridderkerker bij Radio Ridderkerk. Het seizoen loopt al bijna weer ten einde, want we gaan het voorjaar al lekker tegemoet, zoals u merkt als u het raam opendoet. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, want we hebben nog een paar bijzondere afleveringen van Praten met een Ridderkerker voor u. Vandaag hebben we zo een van deze bijzondere uitzendingen, een man die van alle markten thuis is, heeft alles en nog wat verstand van luchtverkeersleiding. Hij is voorganger van een gemeente in Ridderkerk, de Kern namelijk. En hij heeft al iets te maken met veteranen en de man moet nog 50 worden. Goedemiddag, Jan-Paul Appon.
1: Goedemiddag, Aad. Hallo.
0: Ja, zo op deze leeftijd al zoveel doen en gedaan hebben. Een druk mens, daar gaan we mee praten.
1: Leuk, ik zie je ernaar.
0: Zeker. Fijn dat je er bent in ieder geval. Laten we bij het begin beginnen eigenlijk. Hè. Een geboren Ridderkerker?
1: Nee, net niet geboren. Mijn wiegje stond in Schiedam. Ja. En dat is overgezet naar Ridderkerk. Dat wist ik toen nog niet. Maar wel getogen in Ridderkerk.
0: Dus eigenlijk toch gewoon echte Ridderkerk.
1: Eigenlijk ja,
0: alles meegemaakt, op school gegaan je.
1: Ja.
0: Ja, hoe was het gezin Appon?
1: Ja, vader, moeder en een oudere zus.
0: Ja.
1: Dus dat was prima. Opgegroeid in Ridderkerk Oost. De Leopoldstraat onveilig gemaakt. En later in Slikkerveer geland. En nu uiteindelijk in het zand.
0: Ja, een beetje heen en weer door Ridderkerk gereisd.
1: Ja.
0: Maar dat reizen, daar komen we straks nog op. Want er is nog wel meer gereisd dan in Ridderkerk.
1: Ja.
0: Was Ridderkerk Oost in die tijd een beetje leuk? Volgens mij was het allemaal nieuwbouw toen, toch?
1: Nou, niet meer. Wij vonden dat erg leuk. Ik weet niet of de buurt er ook zo over dacht dat ze ons leuk vonden. Maar over het algemeen hebben wij het goed naar ons zin gehad de kids uit de buurt.
0: Ik krijg dan de indruk van er zijn toch wel dingetjes gebeurd.
1: Kleinigheidjes hou je altijd uit.
0: Ja. Nou, daar zijn wij altijd wel dol op natuurlijk, hè, op al die gekkigheid. Het was in ieder geval een mooi gezin. Eén zus. Dus dat was ook wat te doen. Of is dat lastig, een zus hebben?
1: Nee, is overzichtelijk, hè? Eentje. Ja. Dus dat is prima.
0: Ja.
1: En, nou, prima zus.
0: Prima zus, ja. Ze luistert waarschijnlijk, dus je mag niks anders zeggen nu.
1: Correct.
0: Ja, ik begrijp hem helemaal. Goed op school gegaan. Ook in Ridderkerk Oost nog?
1: Ja, dat was toen nog de Da Costa school in die tijd. De Da Costa Laan, hè. Een lange tijd op de Wingert. Daarna naar het Varel College, toen nog het Guillaume Varel.
0: Ja.
1: En uiteindelijk van daaruit richting de luchtmacht gegaan.
0: Ja. Daar komen we straks allemaal nog op. Ik blijf altijd een beetje nog in het verleden hangen in het begin. Gewoon om te kijken hoe het leven eigenlijk was. Dat kostte school het spelen in Oost en zo.
1: Ja.
0: En, toen werd er nog buiten gespeeld, hè?
1: Ja, nou ja, dat proberen we natuurlijk ook te stimuleren. Maar dat waren inderdaad wel de tijden dat er buiten gevoetbald werd. Op het garageplein bij het Kloosmansoen.
0: Ja.
1: En niet altijd tot genoegen van de eigenaren van de garages. Maar ja, zo gaat het soms. Een basketbalveldje wat toen nog voor basketbal werd gebruikt. Dus helemaal prima. Veel buiten.
0: Ja. Lekker trappen tegen die garagedeur aan met die bal.
1: Klonk altijd goed. Ja.
0: Vonden de mensen heel fijn daar. Oké, Slikkerveer.
1: Ja, prachtige wijk. In de Graaf Janstraat terechtgekomen. En ons eerste huis samen met mijn vrouw. En daar de hele tijd met veel plezier gewoond. Achtertuinen toen nog van 40 meter diep, zeg maar. En waar de prei nog in de achtertuin groeide. Nou, dat was niet helemaal onze hobby, maar we hebben ons er goed doorheen geslagen, denk ik. En goede tijd.
0: Slikkerveer was eigenlijk de tijd dat je bij je ging wonen toen je dus al volwassen was.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Dus de hele jeugd heeft zich in Ridderkerk Oost.
1: De hele jeugd was in Ridderkerk Oost, ja.
0: En dan op de Kiam nog gezeten.
1: Ja.
0: Ik zie je bij de leraren bijvoorbeeld staan. Meneer Meij, is dat onze wethouder?
1: Dat is onze wethouder, ja. Ja. Daar heb ik geschiedenis van gehad.
0: Was het een leuke leraar?
1: Nou, ik herinner hem heel goed. Hij mij, denk ik ook. wij hadden onze goede en onze uitdagende tijden.
0: Ja.
1: Maar ik heb er genoeg van opgestoken om in de rest van mijn leven mee te nemen.
0: Ja. Dus toch de boodschap is overgekomen.
1: Absoluut.
0: Ja. Dat is fijn om te horen. Was het, toen was dat denk ik nog de schooljaar aan het einde van de Koninginnenweg.
1: Ja, deels. Hè. Hier de Koninginnenweg en toen nog de noodgebouwen aan de Kastanjelaan. Ja. Destijds de laagbouw. Dat is al een hele tijd geleden. Maar vooral zeker in de onderbouw hier aan het eind van de Koninginnenweg veel tijd doorgebracht.
0: Ja. En de noodgebouwen ook gebruikt of ben je alleen maar hier gebleven?
1: Nee, uiteindelijk de bovenbouw zat allemaal aan de Kastanjelaan destijds. Ja. En ook daar hebben we een aantal jaar doorgebracht.
0: Oh, je hoeft er niet heen en weer te reizen?
1: Soms wel, maar uiteindelijk zeg maar onder bovenbouw dat was wel min of meer gescheiden. Dus uiteindelijk was het vooral op één locatie. Maar het ligt niet zo ver uit elkaar natuurlijk.
0: Was het een fijne school eigenlijk?
1: Ik heb daar prima tijd gehad. Zoals iedere puber ook onze uitdagingen zo over en weer tussen leerkrachten en leerlingen.
0: Uh-huh.
1: Nou, ik vond dat ik eigenlijk best altijd heel braaf was. Daar waren de meningen soms wat over verdeeld. Maar dat hoort erbij, denk ik. En uiteindelijk in 6 jaar het VWO afgerond. Dus dat kun ik zo zeggen.
0: Zeker, nee, dat is netjes. Maar als ik dan hoor van de meningen waren verdeeld, dan waren er toch spannende momenten.
1: Ja, nou ja, weet je. Iedereen heeft zelfs een mate van eigen wijsheid. Nou, die lijkt bij mij redelijk ontwikkeld. En dan kom je wel eens in discussies terecht met leerkrachten. En dan ga je soms over een randje. En dan kun je de rest van de dag of buiten het leslokaal of buiten het gebouw doorbrengen. Met wat gevolgen hier en daar. Ja. Geen schadelijke gevolgen.
0: Nee, want het is allemaal goed gekomen.
1: Vind ik wel, ja.
0: Ja, zeker weten. Oké. Die mate van eigen wijsheid, daar ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar eigenlijk. Ja. Want dat uitte zich toen al, dat uit zich nog steeds. Waar konden we dat toen in terugzien?
1: Ja, weet je, ik denk dat je altijd een eigen mening mag hebben. En nou, dat zat er ook vanuit een stuk opvoeding zat dat er wel in. Dat je voor je eigen mening uit mag en mocht komen. En ja, dat ontwikkelt zich in je karakter op de een of andere manier. En later ook in mijn werk kwam dat erg goed van pas. Ja. Om die eigen mening en je eigen beelden over zaken te hebben. En ja, ik zie dat als een deugd.
0: Zeker. Ja. Als je ouder wordt, mag het een deugd worden genoemd. Hè? Als je jong bent, ben je gewoon een vervelend mannetje.
1: Ja,
0: eigenlijk best gek.
1: Klopt. Ja, ja.
0: Ja. Ja, op een gegeven moment natuurlijk die school afgelopen. Hier heb ik jam doorgegaan. Wat gebeurde er daar?
1: Nou, ik wilde lucht- en ruimtevaarttechniek gaan studeren. Ja. Dus een open dag wat toen nog de TH heette, de Technische Hogeschool. Nou, daar werd ik geconfronteerd zeg maar, met wat je daar als wiskundecijfer voor nodig had. Dat zat niet helemaal in de lijn met wat ik voor wiskunde haalde. Dus dat idee heb ik laten varen. Mm. Ik zat in een van de laatste lichtingen die voor dienstplicht op zou moeten. En ik heb dat gecombineerd. Ik ben naar de luchtmacht gegaan als kort verband vrijwilliger. 6 jaar contract als luchtverkeersleider. Ik had geen idee wat het was, maar het leek me leuk.
0: Okay.
1: En het bleek ook heel erg leuk. Dus uiteindelijk verkeersleidingsopleiding gedaan. Militair luchtverkeersleider geworden. En toen werd ik op vliegbasis Twente geplaatst. Ik had geen idee waar dat lag. Nou, dat bleek bij Enschede te liggen. En dat is best heel ver hier vandaan, daar kwam ik achter. Dus ik heb 7 jaar lang met mijn Ford Fiesta 1 keer in de week 206 kilometer enkele reis gereden. Maar wel een geweldige tijd daar gehad.
0: Ja, ja. Is dat een beetje een idee wat er toen al was? Van ik ga lekker voor het leger werken?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik zat helemaal niet in het systeem. Want buiten lucht- en ruimtevaart had ik geen idee wat ik wilde doen. Hmm. Dus ik heb uiteindelijk het bonnetje in de tv-gids van de buurvrouw ingevuld. Om kort verband vrijwilliger te worden. En met echt het idee om na 6 jaar weg te gaan.
0: Ja.
1: Nou, dat is nu bijna 32 jaar geleden. Dus ergens is het plan toch wel gewijzigd.
0: Ja. Bijzonder is dat eigenlijk, ja. Hè? Hoe dat gaat lopen allemaal. Ja, maar het ging helemaal niet om het militaire gedeelte. Het was echt puur om die vliegtuigen te begeleiden.
1: Ja.
0: Maar het is toch je zit achter een beeldscherm. Je hebt eigenlijk niks met heel die vliegtuigen van doen.
1: Nee, het is tweeledig. Ik ben zowel voor de verkeerstoren opgeleid. Dus de room with a view noemen we dat. Hè? Mooi uitzicht vanuit de verkeerstoren. En ik heb het radardeel gedaan. Dus de nadering en het vertrek van vliegtuigen. En ieder vliegtuig is er één. Je moet niet gaan nadenken over aantallen passagiers en wat er allemaal mis kan gaan. Je moet gewoon zorgen dat ieder vliegtuig op tijd vertrekt en veilig van A naar B en terug gaat.
0: Ja, ja. Maar goed, ik denk daar bij mezelf van, ja, je vindt vliegtuigen leuk en dan zie je ze eigenlijk amper. Dat is toch wel jammer.
1: Ja, nou heeft mij ook nooit getrokken om zelf bijvoorbeeld vlieger of piloot te worden.
0: Nee.
1: Ik zag ze liever graag vliegen dan dat ik zelf vloog.
0: Ja. Oké, nou ja, kan.
1: Ja.
0: Dus... in die tijd waarschijnlijk ook dan een vriendin gekregen wat later de echtgenote werd.
1: Correct, ja. Ja. Ja. Klassieke korfbalhuwelijk, zag je daar toen nog. Zo gaat dat.
0: Ja.
1: En het is heel goed gegaan.
0: Gewoon in Ridderkerk?
1: Gewoon in Ridderkerk, ja, ja, absoluut.
0: Dus er was ook nog tijd om te korfballen.
1: Ook nog.
0: Tussen alle bedrijven door.
1: Ja.
0: Ja, ik zei het al in het begin, je bent een druk mens. Dat was toen, dus krijg ik het idee ook al zo.
1: Ja, weet je, je leeft maar 1 keer en probeert het maximale eruit te halen. En ik denk dat je wel heel veel dingen kunt oppakken zonder dat het te gek wordt. En het is maar net ook waar je natuurlijk je plezier en je bevrediging uithaalt.
0: Ja. Getrouwd naar Slikkerveer.
1: Ja.
0: En toen?
1: 3 mooie kids gekregen. Dus kijk, nou, dat maakt mooi, de dynamiek nog dynamischer, zeg maar.
0: Zeker.
1: Ja, helemaal prima. En van daaruit zijn we in het zand terechtgekomen.
0: Ja, ja. Heb je dat idee ook al eens, als je dan op een gegeven moment vader wordt, dat je dingen van vroeger terugkrijgt?
1: Ja, het is een redelijke spiegel. En ja. Ik kan natuurlijk van alles vinden van gedragingen of uitspattingen. Maar dan moet je inderdaad even zelf in de spiegel kijken. En dan denk je van nou, als het hierbij blijft, dan valt het nog mee. Als mm-hmm. ik mijn eigen spiegel even voorhoud. Dus ik ben een zeer gelukkig vader.
0: Ja. Als vader, op een gegeven moment bij die militaire luchtvaart weer weggegaan. Wanneer was dat nou?
1: Ja, nee, ik ben daar wel in die zin. Vanuit die functie ben ik uiteindelijk weggegaan. Ja. Ik ben nog steeds beroepsmilitair. Maar in een heel andere omgeving, een heel andere functie terechtgekomen. Dus het actieve luchtverkeersleiden. Dat heb ik op een moment vaarwel gezegd. Ik ben meer de staffuncties ingegaan. De kantoorbanen, zeg maar. En meer het algemeen

0: En al die dingen samen, zeg maar, dat pakket, dat was gewoon heel, heel prettig. In ieder geval voor mij, dat paste mij goed. Ik heb een redelijke carrière kunnen maken, ook in Defensie. Ja, zo komt alles bij elkaar. En er was voor mij geen aanleiding om ergens anders groene gras te gaan zoeken.
1: Nee, nou, kan ik me wat bij voorstellen. Als je eenmaal goed zit, dan moet je dat vasthouden. Ja. En zeker als die vrijheid er is.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. En ligt daar ook een beetje de link met het veteranencomité?
0: Nou, dat is natuurlijk de reden. De burgemeester van Ridderkerk zocht eigenlijk wat verjonging in het veteranencomité. Dat is een hele bijzondere dynamiek, denk ik. Hè. Bij veteranen denken we vaak aan toch mensen die in Nederlands-Indië en of Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest. Maar Nederland kent op dit moment 110.000 plus veteranen, waarvan de meeste van de recentere missies zijn. En dat kan Irak zijn, Afghanistan, Mali, noem het allemaal maar op. Dus nou, op die manier benaderd om daar een deel van uit te gaan maken. In eerste instantie gewoon lid van het comité. En helaas ontviel ons vrij plotseling de voorzitter. En heb ik het voorzitterschap van het comité overgenomen. En ik ben dus een actief dienend militair. Weliswaar ook veteraan van de missies die ik zelf gedaan heb. En in die hoedanigheid zeg maar volop daarin betrokken.
1: Ja. Moet ik nog eventjes een beetje op een rijtje zetten hoor. Luchtverkeersleiding. Met vliegtuigen bezig de staf in. En waar zitten dan precies nog die missies tussen?
0: Ja, als militair ben je altijd uitzendbaar. Ja. Mijn eerste uitzending was toen we boven voormalig Joegoslavië een aantal dingen moesten regelen. Toen ben ik als liaison officier, dus als tussenpersoon zeg maar, tussen de Italiaanse verkeersleiding en de Nederlandse vliegers actief geweest. En meer recent 2013 heb ik een tour als commandant in Afghanistan gedraaid.
1: Oké. Dus je bent echt wel een echte veteraan, zo gezegd.
0: Ik behoor tot die categorie.
1: Ja, ja. Hoe voelt dat?
0: Ja, ik heb daar niet heel veel gevoel bij in die zin. Ik weet waar ik voor getekend heb. Het is niet mijn hobby om uitgezonden te worden. Tegelijkertijd zeg ik daarbij, een 6,5 maand Afghanistan, dat is wel heel vormend. Niet los van gevaar, dus je moet er wel heel goed en bewust altijd mee bezig zijn. En dat mij dat de veteranenstatus brengt, dat zei ze, dat is een feit. Ja. Ik denk dat wij ook in een andere tijd leven. Mensen die vanuit Nederlands-Indië kwamen, die werden toch min of meer met de nek aangekeken toen ze terugkwamen. Nou, dat is nu wezenlijk anders. Mm-hmm. Zeker de mensen die nu missies doen, die mogen gewoon terugkomen zoals ze zijn. En daar zie je ook dat er een ander gevoel is rondom het veteraan zijn dan de meer senioren veteranen. En die brug die proberen we nu met elkaar te slaan. Ja. Want in essentie hebben we ook wel allemaal een soort van dezelfde dingen meegemaakt. Dus je begrijpt elkaar, je spreekt elkaars taal. Maar het zijn toch twee heel verschillende werelden. En het simpele feit is dat onze oudste veteranen zijn ver in de 90. Ja, die gaan op een moment ons ook ontvallen. En is dan die jonge generatie, heeft die behoefte om uiteindelijk hier bijvoorbeeld op Koningsplein ieder jaar een stukje eerbetoon vanuit de gemeenschap te ontvangen. Ja. En daar zie je dat er heel verschillend over gedacht wordt.
1: Oh ja. Ja. Ja. Die jongeren die willen dat niet?
0: Nou, deels ook. Hè. Ik kan me ook voorstellen ook van een stukje persoonlijke veiligheid. Dat klinkt heel zwaar, maar als jij bijvoorbeeld bij mariniers zit en je wordt op missie gestuurd, nou, dan wil je eigenlijk niet met je gezicht en je naam en toenaam wil je op de voorkant van de combinatie.
1: Nee.
0: Ja, omdat je nog in actieve dienst bent en willen graag gewoon wat we noemen onder de radar blijven. En ik vind dat een recht. Hè. Daar moet je ook dat meer respecteren. Ja. En dat is voor een aantal mensen de drijfveer om te zeggen, joh, ik ben er wel, maar je ziet me niet.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het natuurlijk wat lastig om te duiden van, nou, hebben we nu de veteranen wel of niet op het plein?
1: Ja.
0: En ik denk dat ze er vaak zijn, maar onzichtbaar.
1: Onzichtbaar, ja. Nou ja, goed, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Aan de andere kant, als je een veteranendag houdt of met het comité een activiteit hebt in Ridderkerk, bijvoorbeeld op 5 mei, dan is dat een beetje lastig.
0: Ja, en voor mij, ik ben sowieso in mijn huidige functie ook toch wat meer publiek geworden. En dat is ook geen probleem. Ik kies er ook zelf voor. Ik heb er ook geen moeite mee.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoort op een gegeven moment ook bij waar je terecht bent gekomen. Maar vervolgens, zeg maar ja, als alles wat verder actief dienend is en in bepaalde delen van Defensie actief, die moeten de keuze kunnen maken om vanuit persoonlijke veiligheid toch wat op de achtergrond te blijven.
1: Ja, ja. En zijn jullie nu in Ridderkerk nog steeds actief met het veteranencomité? Want je hoort niet zo heel veel van jullie.
0: Nee, nou de grote activiteit is de Ridderkerkse Veteranendag.
1: Mm-hmm.
0: Meestal de zaterdag voor de Landelijke Veteranendag, dus ook dit jaar weer. Vorig jaar is het Lancaster Monument in Rijsoord is opnieuw geopend.

0: Dat is helemaal gerenoveerd, een prachtig monument geworden. Samen met de piramide, met de school, zeg maar, heeft dat geadopteerd. Dat is een activiteit die wordt georganiseerd. En daaromheen, de 4 mei herdenking, daar zijn we ook present. En daaromheen zijn er wel ideeën, bijvoorbeeld van veteranencafé, dat soort zaken. Maar dat is waar ik het net over had. Hè. Die brug, om die behoefte goed invulling te geven. Ja. Daar zijn we echt nog een stukje zoekende naar.
1: Ja, zeker. En zijn er nog steeds ook mensen in Ridderkerk zoekende die jullie niet kennen, maar wellicht aansluiting zoeken?
0: Of nou, kijk, voor de beeldvorming, hè, in Ridderkerk hebben we iets meer dan 300 geregistreerde veteranen. Oh. En dus vanuit het Veteraneninstituut krijgen wij de overzichten bij de gemeente. En we weten dus dat er meer dan 300 veteranen zijn, waarvan een groot deel ook nog actief dienend is. Maar nogmaals, ja, die moeten we nog wel wat meer vinden.
1: Ja, ja, ja. En zijn jullie misschien?
0: Ik denk dat wij redelijk in het nieuws staan. We schrijven ook de veteranen aan, hè, middels via de gemeente.
1: Oké.
0: We worden concreet uitgenodigd op de activiteiten. We gaan het zien.
1: Ja, zeker. Afghanistan, laten we er maar eentje bij pakken dan. Ja. Want veel mensen kennen natuurlijk het verhaal Afghanistan. Het is allemaal nog niet zo lang geleden. Of eigenlijk is het nog steeds, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Hoe voelt het nou om als vader van 3 kinderen dan gewoon een half jaar in zo'n land te zitten?
0: Ja, kijk, je kunt dingen zo groot maken als je zelf wilt. Je moet altijd bewust zijn van waar je naartoe gaat. Ook als het gaat om veiligheidsrisico's. Hebben we daar concreet over gesproken ook. Hoe kleine kinderen op dat moment ook nog waren. Als je zelf zeg maar met een gerust gevoel die kant op gaat, dan straal je dat denk ik ook naar de kinderen uit. Dus dat hebben wij zeker geprobeerd. En ik denk dat dat goed gelukt is. Je bent wel een half jaar weg.
1: Ja.
0: En er gebeuren soms dingen die eerder in het nieuws komen dan dat jij het thuisfront kunt informeren. Ik was op een gegeven moment in Kabul voor een overleg op de ambassade, Nederlandse ambassade. En wij zouden terugvliegen. Ja, 2-3 grote klappen. Er was een aanval op het vliegveld van Kabul. Ja, dat gaat zo het nieuws in. En het kan zomaar zijn dat je dan, voordat je thuisfront hebt bereikt, dat daar het bericht komt dat er een aanslag is geweest. Ja, dan zijn het toch even spannende momenten.
1: Zeker.
0: Maar over het algemeen, ik heb me daar niet echt onveilig gevoeld.
1: Mm-hmm.
0: Ook vanuit de rol, zeg maar, persoonsbeveiliging, dat is altijd prettig. Maar het is wel gewoon een land waar je heel makkelijk op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats kunt zijn.
1: 7 kleuren poep heet dat, hè?
0: Nou ja, dat is me dan niet overkomen. Ja, je moet altijd alert zijn. Een stukje spanning hoort daarbij.
1: Ja.
0: Ook vertrouwen op de mensen om je heen, hè, en op hun kunnen. Zelf goed getraind zijn. Dan is dat denk ik prima te doen. En kun je denk ik iets moois van de missie maken.
1: Ja. Wat ik mezelf dan afvraag, je hoort wel eens verschillende verhalen van mensen. De een die zegt van ja, het is allemaal een verschrikkelijke omgeving en weg ermee. En de ander die neemt het wat ruimer. En die zegt van ja, die mensen die hier zijn best wel aardig en op zich heb je daar niet zoveel last van. Wat is nou de praktijk in zo'n land?
0: Ja, weet je, het gros van de mensen wil daar natuurlijk helemaal geen oorlog. Die zijn er echt helemaal klaar mee. Alleen er is een klein deel wat vanuit ideologie of vanuit financieel gewin, puur criminaliteit, toch graag zeg maar de rest van de bevolking wil onderdrukken. En dat gebeurt met dermate veel geweld, dat zijn wij hier helemaal niet gewend.
1: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk wil de bevolking dat ook niet. Nee. Afghanistan was in de jaren 50, zeker het gebied zuid van Kabul, was een zeer welvarend land met irrigatiesystemen, met vrouwenrechten, met alles erop en eraan. Ja, en ergens is dat natuurlijk helemaal misgegaan.
1: Ja.
0: Het is dé bron van heroïne in de hele wereld. Het is de grootste producent met alle papavervelden. Dus er spelen ook allerlei andere belangen dan louter ideologisch of... Vanuit de gedachte van bijvoorbeeld Taliban of IS.
1: Mm-hmm.
0: De Russen hebben 30 jaar geprobeerd om dat onder de knieën te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Ondertussen zit de westerse coalitie er vanaf 2000. En soms dan moet je concluderen dat de voortgang nog steeds erg beperkt is. Ja. En dan is de vraag van ja, wat doe je daar dan mee?
1: Ja.
0: Maar dan vind ik, moet je aan al die mensen die geen oorlog en geen conflict willen proberen te denken. En hoe zou je die dan kunnen helpen? Ja. Maar het is een buitengewoon complexe opgave.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Krijg je een beetje de kans als westeling die daar op missie is om tussen de mensen te komen? Heb je contact kunnen hebben?
0: Beperkt. Ja. Want dat is ook weer een stukje veiligheid. Hè. Daar waar je niet noodzakelijkwijs buiten de poort hoeft, doe je het niet. En daar waar het mogelijk is, hou ik altijd wel van om het gesprek aan te gaan.
1: Ja.
0: maar de situatie was niet dat je in je spijkerbroekje even een middagje kon gaan shoppen in Kabul. Nee. Dat was niet zo'n goed idee.
1: Nee, toch wel jammer eigenlijk.
0: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, je zit daar met een doel voor de missie. En zeker. Dat is de consequentie.
1: Zeker, zeker. Maar ja. Ja, goed, mensen leren kennen, dat is altijd prettig.
0: Ja. Ja, maar dan nogmaals, hè, ik zeg altijd, Afghanistan heeft wel een zongarantie, maar het is geen zonvakantieland.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet je gewoon steeds bewust zijn.
1: Ja, helemaal duidelijk. Lastige dingen, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja. Gaan we de toekomst krijgen daarin? Gewoon, ik bedoel niet Afghanistan, maar gewoon met jou en missies?
0: Ja, nou nogmaals, hè, zeg maar, het is niet mijn dagelijkse hobby om op missie te gaan. Ook vanuit mijn huidige functie, zeg maar, zit ik meer aan de vredesbedrijfsvoeringskant. Daar ligt denk ik ook meer mijn kracht. Dus wat mij betreft, er gaan missies komen. Die zullen er blijven. Er is nog voldoende ellende in de wereld waar, denk ik, dingen kunnen veranderen. Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen waar wij worden ingezet. Mm-hmm. In welke mate en wat het dan voor consequenties voor mensen zoals ik heeft.
1: Ja, ja. En het dagelijks leven verder ben je gewoon op kantoor eigenlijk?
0: Grotendeels wel, ja.
1: Ja. Wat een contrast, joh.
0: Ja. Ja.
1: Wel bijzonder hoor, om dat op zo'n manier te beleven. Want opeens dan ga je het kantoor uit en dan ga je naar zo'n land.
0: Ja, dan trekken we het vlekkenpak aan, zoals we dat noemen. Ja? En dan doe je een geweer op je heup en dan een pistool op je heup. En dan wordt het even een andere wereld.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, aan de andere kant is het misschien ook wel een uitdaging. Je raakt niet in de sleur, lijkt me.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, maar steeds weer altijd bewust zijn van waar je mee bezig bent, waar je het voor doet. En goed op jezelf en op je maatjes passen.
1: Ja, zeker. Op elkaar passen in het reizen gaan we straks nog over hebben. Want deze Ridderkerker heeft toch wel meer gedaan. Hele mooie missies, maar dan een heel ander soort. En daar wil ik het straks graag over hebben.
0: Ja.
1: We hebben ook nog een stukje muziek. En we mochten kiezen. Ik heb verteld wat ik heb uitgekozen.
0: Ja.
1: Maar waar ik benieuwd naar ben, laat het gewoon maar vertellen. Wat gaan draaien?
0: Ja, True Colors, van de uitvoering van Phil Collins.
1: Ja, waarom?
0: Omdat het lied zegt iets over wie je mag zijn. Het is wel een popnummer, maar het lied heeft een hele mooie tekst. Die zegt, je mag zijn wie je bent, je mag je kleuren laten zien. En wat er ook gebeurt, jij bent wie jij bent. En laat die kleur zien, laat je kleur schijnen. En laat het door niks of niemand verbleken.
1: Precies, heel mooi. Het is een live versie vanuit Parijs. Phil Collins.

0: U luistert bij Radio Ridderkerk naar het programma Praten met de Ridderkerk. Vandaag hebben wij te gast Jan-Paul Appon. De man die is van alles nog meer bekend en soms ook wat minder bekend in Ridderkerk. Moeten we ook nog over hebben, IEE en al dat soort zaken.
1: Dat is pas lang geleden.
0: Ja. Dat is, maar dat moet ook vermeld worden, want veel mensen weten dat nog wel. Eerst even de muziek, True Colors, een hele mooie versie van Phil Collins, live in Parijs. Iets heel anders wat ook op het lijstje staat, was bijvoorbeeld de Dire Straits.
1: Ja, Telegraph Road.
0: Ja, ja. Diversiteit.
1: Ja, ik heb een brede muzikale smaak. Maar ook dat nummer heeft een hele concrete inhoud. Het gaat over iemand die ergens een vestiging begint. Die ergens zich gaat vestigen, moet ik eigenlijk zeggen. Vanuit het niets. En daar ontstaat een hele gemeenschap. En die gemeenschap ontwikkelt zich met alle goede en minder goede kanten. En dat is iets wat ik regelmatig zie. Voor projecten, bij projecten van de Stichting World Servants. Waar ik iets meer dan 25 jaar bij betrokken ben. En dat ergens in het niets eigenlijk er een stukje ontwikkeling kan ontstaan. Als mensen de gelegenheid krijgen. En dat raakt heel erg aan dat nummer vandaar.
0: Ja, ja, ja. En dan gaat het altijd om de inhoud van de tekst.
1: Nou, vind ik wel belangrijk. Ja? Leuke deuntjes is prima, maar ik vind het fijn als het ergens over gaat.
0: Mm-hmm. Was dat altijd al zo dan?
1: Ja, dat ontwikkelt denk ik.
0: Ik vind het toch knap. Want, ik weet wel dat ik heel lang heb meegebruld met liedjes waarvan ik eigenlijk niet wist waar het over ging.
1: Ja. Dus, en als je daar nog eens naar kijkt, dan schrik je soms. Want oké, heb ik dat uit volle borst meegezongen.
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Klinkt dat herkenbaar trouwens?
1: Nou, ook daar weer. Hè. Je hoort maar heel vaak het woord bewust gebruiken. Ook daar vind ik moet je bewust zijn. Hè. Ook met de eigen kinderen, maar ook jongeren waar we mee in gesprek zijn. Van waar luister je naar? Waar kijk je naar? Wat doet het met je? Is het goed voor je? Is het minder goed voor je? Probeer gewoon bewust te zijn wat voor effect dingen op je hebben. Dat helpt je alleen maar om in het leven te staan.
0: Ja, ja, ja. Maar wij laten ons zeker vandaag de dag, maar dat was voorheen ook al zo, toch graag meesleuren in de waan. En de bewustzijn, dat is er niet altijd.
1: Ja, maar goed, dan komt weer hè, dat eigen, eigenzinnige misschien. Van, ja, weet je, vorm je eigen mening. Klets niet te snel mee met anderen. Het is niet altijd eenvoudig, maar dat geeft niet. Dat vormt je alleen maar.
0: Zeker vandaag de dag. Iedereen laat zich toch alles meesleuren. Over nepnieuws gesproken, maar...
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel de realiteit. Zowel landelijke als misschien ook wel lokaal. Dat we toch heel snel degene die de meeste herrie maakt gaan navolgen. Dan vind je mij niet op dat pad.
0: Mm-hmm. Wat we toch zo over muziek hebben. Vroeger, toen nog jong was. Wat was toen leuk om naar te luisteren?
1: Ik heb heel veel naar Phil Collins geluisterd. Ook omdat ik zelf een beetje drum. Dus veel ook daarna geluisterd. En geprobeerd dat mijn eigen te maken. Mm-hmm. Phil Collins, Genesis, Dire Straits, Nederlandstalig, Stef Bos, noem maar op.
0: Ja. Ja. Stef Bos is ook al zo'n man die tekst had met inhoud. Hè?
1: Fantastisch.
0: Een apart mens. Ja, zeker.
1: Zeer
0: zeker.
1: Mooi. Ja.
0: Maar dan kom ik toch een beetje muziek en vorming. En... het IEE-koor bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar dan terechtgekomen?
1: Ik ben begonnen als drummer. Ja. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Op een gegeven moment ging de toenmalige dirigent weg. En werd niet heel snel in de vacature voorzien. Dus toen heb ik aangeboden om interim het koor te gaan dirigeren. En dat duurde uiteindelijk 14 jaar. Dus dat interim is een beetje een rekbaar begrip geworden.
0: Ook een KVV, hè?
1: Ja, ja. Ja, eigenlijk zelf de story of my life. Ik begin ergens om daar kort te blijven en dan loopt het uit de hand. Nou, dat is met IA eigenlijk ook zo gegaan. Uiteindelijk is zeg maar een fusiekoor uit Ambacht en het IA-koor destijds heeft plaatsgevonden vanwege teruglopende ledenaantallen. Dus nou, dat meegemaakt. En uiteindelijk na die 14 jaar had ik alles wat binnen mijn muzikaal vermogen lag, denk ik, er voor mij uitgehaald. En werd het tijd voor een nieuwe fase. Mm-hmm. En die is toen aangebroken. En nu werd het One Voice, prima. Nog steeds een zeer enthousiaste club met jonge gasten. Die met passie hun boodschap overbrengen. Dus ik kom er nog graag af en toe met geluid en lichte techniek. Dus we komen elkaar nog zeker tegen.
0: Ja, ja, ja. Leuk is dat om dat allemaal te zien voortgaan.
1: Ja.
0: Maar goed, je komt dan bij het koor en dan doe je mee als lid. Dan ga je drummen. Maar dat dirigeren, waar komt dat dan weer vandaan?
1: Ja, ik heb vroeger wel een klassiek muzikale opleiding gehad. Orgel, kerkorgel. Dus daar zit de basis. En uiteindelijk veel doen. Ik zeg altijd, ik heb er niet voor geleerd, maar veel voor geleerd. Gewoon autodidact mee bezig geweest. En dan kom je in end.
0: Ja, ja, blijkbaar. Want ze hebben toch hun successen gehad.
1: Ja, we hebben goede dingen meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Was leuk om te doen, in ieder geval.
1: Absoluut, absoluut. Ik vind het, en voor mij zit het meer in het, ik noem mezelf liever, ik coach een groep, zeg maar. Ja. En je moet mij niet tot op de 8e of 32e tellen, zeg maar, een muziekstuk laten uitpluizen. Daar hou ik niet van. Maar ik probeer, zeg maar, het geheel naar een ander niveau te krijgen door meer coachend, zeg maar, op te treden. Ja, en dat heeft hele mooie dingen gebracht.
0: Zeker. Nou, goed, mooi succes. Je bent natuurlijk best wel bekend in Ridderkerk.
1: Ja.
0: En moest toch even genoemd worden. Ik zou het bijna nog vergeten. Het stond nog gewoon in het persbericht. Kan je nagaan.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ja, geluid en beeld, dat kwam je ook een beetje op. Je komt ze nog wel eens tegen.
1: Ja. Ja.
0: Want dat doe je ook nog even erbij.
1: Ja, weet je, misschien moet ik daar gewoon mee stoppen. Sorry voor alle potentiële klanten. Maar weet je, ook dat is leuk. Ik heb geconstateerd al heel lang geleden dat, zeker in de christelijke muziek, een beetje wars waren van goede techniek en hier en daar een lampen om de dingen wat uit te lichten. Maar het geeft op heel veel plekken net even iets meer, waardoor het denk ik ook aantrekkelijker wordt. Dat is dan wel zwaar de vorm. Hè? Maar als je door een aantrekkelijke vorm mensen binnenkrijgt en dan de boodschap kunt overbrengen, ja, dan maak je mij wel enthousiast.
0: Mm-hmm. Begon dat op welk moment? Bij het IAE al? Dat het nodig was?
1: Ja, we hadden een band met een aantal vrienden. En zoals iedere band, die viel uit elkaar. En toen bleven de spullen over. En die heb ik toen overgenomen. Dat paste nog in een auto. Nou, ondertussen past het namelijk meer in de vrachtwagen. Dus ja, zo gaat dat.
0: Je hebt ergens ook nog een loods op het industrieterrein helemaal vol.
1: Geheime locatie.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat moet haast wel.
1: Ja.
0: Maar goed, dan ga je zeggen, ja, ik vind dat is onderbelicht. Dus er moet meer belichting, meer geluid. Die koren die moeten beter eruit gehaald worden, zeg maar.
1: Ja, weet je, er is een zanger, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zei, why should the devil have all the good music? Hè, dus waarom zouden we als christelijke koren, christelijke bands, niet ook gewoon het aantrekkelijk kunnen maken, ook voor het oog, maar ook qua geluid, goede balans. Dan maak je het net even iets aangenamer om naar te kijken, naar te luisteren. En ik denk ook voor een iets breder dan alleen het christelijk publiek benaderbaar.
0: Ja.
1: En dan kun je met je boodschap aan de gang. En volgens mij is dat wat we met elkaar zoeken.
0: Maar dan kom je weer met je boodschap en dan heb je een missie gevonden van dat moet gebeuren. En dan ga je dan maar even doen.
1: Ja, ik had nog tijd over. Dus ja.
0: Ja. Maar hoe begint dat dan? Ja, ik zorg me voor een stapel microfoons en een paar luidsprekers.
1: Ja, dat is een stukje ondernemen. Ik zei eigenlijk nooit nee. Dat was niet altijd even verstandig. Want als mensen dan inderdaad doorgingen met de opdracht, dan moest er soms wat bij aangeschaft worden of bijgehuurd. En ja, uiteindelijk ontwikkelt zich dan je assortiment. En kun je steeds wat grotere klussen aan.
0: Ja. En er werd weer wat apparatuur aangeschaft.
1: Ja.
0: Maar goed, dan heb je die missie van, nou, ik vind dat moet gebeuren. Maar dat zegt niet dat als jij daar gaat staan met die microfoons in je mengpaneel, dat het ook inderdaad zo klinkt als je voor ogen had. Hoe heb je dat dan weer gedaan?
1: Ja, en meestal wel. Nee, ja, weet je, ook daar kun je natuurlijk heel technisch benaderen. Ik vind gewoon, je kijkt naar wat je ziet. Mm-hmm. Dat klinkt heel logisch. Dat is bijna Cruyffiaans, maar zo is het wel. En als het aangenaam is voor het oog, dan heb je dat voor elkaar. En geluid is heel persoonlijk. Ik bedoel, ik heb een hele gedefinieerd idee over hoe het moet klinken. Dat kan ik niet omschrijven. Dat hoor ik. En het is voor mij goed of het is niet goed.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel altijd, de smaak verschilt ook daarin. Je moet ook mij niet met hele technische concepten aankomen van hoe het allemaal in de theorie moet. Ik ben gewoon een praktijkfan. Het moet gewoon lekker klinken, punt.
0: Ja, nou, ja.
1: Dat is een kwestie van aan de knoppen draaien.
0: Ja, ja. Dus gewoon met het hele spoel op pad en gaan met die banaan,
1: ja.
0: Zoals het heet.
1: Ja. Ja.
0: En dat doet de stiekem nog steeds een heel klein beetje.
1: Ja.
0: En ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar er is ook iemand met geluid bezig volgens mij.
1: Hij is jaloers.
0: Zou dat het zijn? Nico Schut, nee. Nico zat trouwens net met een briefje van zijn bluesfestival te wapperen. Volgens mij zoekt hij nog een geluidstechnicus of zo. Of begrijp ik dat nou verkeerd, Nico? Ja, er wordt wel geschud. Maar is dat ook nog? Want zo'n festival als wat die man dan brengt.
1: Ja.
0: De fakkel afhuren en een hele dag allemaal bands laten. Is dat ook nog wat leuks voor je? Een heel andere uitdaging?
1: Nou ja, we hebben de fakkel al een paar keer van licht en geluid voorzien met het kerstevent de afgelopen twee jaar.
0: Dus je weet hoe het werkt.
1: De spullen zijn er. Moeten we buiten de uitzending maar even doen.
0: Ja, precies. Dus, maar zou dat er wel zijn? In plaats van één band of één koor of wat dan ook, gewoon verschillende?
1: Ja, we hebben verschillende festivals al gedaan. Dus
0: ja, echt?
1: Jawel, ja.
0: Jongen, hoe doe je dat toch allemaal? Dat kan toch niet meer?
1: Ja, ik had een directeur die zei, een dag heeft 24 uur en een nacht. Ja. En een week heeft 7 dagen en een weekend. Ja. Nou, als je het zo benadert, dan heb je een hoop tijd.
0: Ja, oké, goed. De man die doet van alles voor het ministerie van Defensie, gaat eventjes naar het buitenland en alles. En doet dat er dan allemaal eventjes bij.
1: Ja. Ja.
0: Want dat moet ik dan toch benoemen. Vorige week was dan een van jouw collega's op pad om bij een koor voor geluid te zorgen. Die heeft bij jou alle spullen weggesleurd. Ja. Want je was in het buitenland op dat moment.
1: Ja.
0: En dan kom je terug met het vliegtuig. En het eerste wat je doet is naar Ridderkerk rijden en helpen die bus weer leegladen. Want dat, die techniekverzorging was intussen gedaan. De spullen kwamen terug. Ja. Je kan gelijk wel aan de bak.
1: Ja,
0: denk je dan niet bij jezelf, ik wil naar mijn bed?
1: Nee, we waren om 6:30 geland 's ochtends, dus nou, dan heb je nog wat aan je dag.
0: Ja, ja, ligt eraan of je slaapt in het vliegtuig.
1: Ja, nee, dat gaat prima.
0: Ja, serieus, joh. Ja. Ik denk wel eens bij mezelf, ja joh, even nu niet. En ga naar bed, of naar huis, of niksen, maar niet.
1: Nee, word ik onrustig.
0: Ja. Ja, dat is wel heel gauw, hè?
1: Ja,
0: absoluut. Ja, mag ik dat benoemen? Ja, natuurlijk mag ik dat benoemen. Een keer was in Afrika, maar dat had een reden. Ja. Want je doet ook nog eens een keertje wat voor een hele mooie stichting.
1: Ja, Stichting World Servants. Kleinschalige bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Uh-huh. Sinds 1993 zijn mijn vrouw en ik daarbij betrokken. Dat is heel concreet. Kleinschalig, veelal klinieken en schooltjes die worden gebouwd door groepen jongeren. Hè. Dus gaat er een groep jongeren vanuit Nederland, ook vanuit Ridderkerk zijn vele jaren, vele jongeren die kant op gaan. En euro's worden schoolgebouwtjes of klinieken, dus concreter kan het eigenlijk niet. Mm-hmm. En wat ik nu nog doe, vorige week ben ik in Zambia geweest, om projecten te evalueren en te beoordelen en projecten voor komende juli en augustus voor te bereiden. Dus een week lang allerlei plaatsen en projecten bezoeken.
0: Ja,
1: dat relativeert alles. Dat is heel bijzonder.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Die mensen die leven heel anders.
1: Ja.
0: Die zijn dolblij als je komt. Maar ik hoor alweer vakantieperiode in juli, augustus. Ja. Gaat dan het hele gezin Apon daar aan de klus?
1: Nee, dat zouden we op zich graag doen. Maar die projecten zijn voor jongeren van 16 tot 24 in principe.
0: Ja.
1: Dat zijn groepen die worden vanuit heel Nederland samengesteld. Dus ik heb alleen nu de voorbereiding gedaan. Juli en augustus doe ik zelf niks daar. Oh. Ik ga niet dan weer een project doen.
0: Ja.
1: Misschien in de toekomst nog een keer. Maar ik heb er 14 gedaan in de afgelopen 20 jaar. En dat was voorlopig even genoeg.
0: Dat is echt een hoop, ja. Ja. Wat kan je erover vertellen? Hoe werkt dat nou?
1: Ja, nou kijk, de uitgangspunten van de stichting zijn dat je bouwt voor een ander. Hè? Dus mm-hmm. voor de mens die een nood heeft. Maar in dat hele bouwproces bouw je ook aan jezelf.
0: Ja.
1: Je komt in een hele andere cultuur, je komt in andere omstandigheden. De projecten in Zambia, het gebied waar wij nu geweest zijn, is geen elektriciteit, geen stromend water, geen bereik voor je smartphone. Dus je wordt even 3 weken op jezelf teruggeworpen. Geen toiletpot, gewoon een gat in de grond. En dat doet iets met de mens, dat doet iets met jongeren. Ja. Je gaat toch even anders tegen dingen aankijken. En dat maakt dat je ook anders over dingen gaat nadenken. Je ziet heel vaak dat mensen die meerdere keren meegeweest zijn met zo'n project, die zijn allemaal actief gebleven. Hetzij in iets van goed doelen, hetzij in verenigingsleven, hetzij in kerken, noem het maar op. Het is toch wel vormend voor de rest van je leven.
0: Ja, ja. Krijg je dan ook wel eens jeugd erbij die eigenlijk een beetje iPad-achtig aan het opgroeien is en die zo dan inderdaad toch beter gaat vormen?
1: Nou ja, weet je, uiteindelijk zie je natuurlijk steeds meer dat soort ontwikkelingen. Mm-hmm. En ontwikkelingen in de te ontwikkelen landen, ja, die gaan niet zo hard als hier.
0: Nee.
1: En dus die omstandigheden die blijven daar hetzelfde. Alleen onze jeugd komt daar met een wat andere mindset naartoe.
0: Ja.
1: En dat maakt soms dat de confrontatie groter nog is dan in het verleden.
0: Mm.
1: En dat er echt meer is dan alleen Snapchat of Instagram. Dat er gewoon ook plekken zijn waar mensen doodgaan omdat ze geen eten hebben.
0: Ja.
1: Dat laat je niet onberoerd. En dan hoop je dat uiteindelijk zeg maar, mensen dat weer mee terugnemen. Een stukje bewust weer, bewuster in het leven staan. En van daaruit toch ook zich af en toe de vraag stellen. Wat kan ik vandaag voor de wereld betekenen?
0: Ja. Heel mooi, heel mooi. In de praktijk. Stel, je hebt kinderen en die zijn dus in die leeftijd van 16 tot 24 zijn.
1: Ja.
0: Ja. En die willen zeggen van, nou, ik wil wat voor een ander betekenen. Ik hoef een keertje niet op vakantie naar het strand in Spanje of ik zeg eens wat. We gaan ze een tijd aan de klus. Hoe lang ben je dan bezig en hoe ga je dat allemaal doen dan?
1: Ja, uiteindelijk zeg maar, moet je daar natuurlijk de fondsen voor werven. Mm. We hebben in Ridderkerk vele jaren de beruchte en beroemde 24-uursacties gehad. Skelterend door het dorp, om er maar één te noemen.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk moet wel het geld voor die projecten worden opgebracht. Hè? De reis en de bouwmaterialen.
0: Dus daar begint het eigenlijk al mee?
1: Ja, je bent er een jaar mee bezig. Dus je moet ook wel weten waar je voor kiest.
0: Ja.
1: Hè? Je kunt niet zomaar zeggen, ik stap op een vliegtuig, ga 3 weken een project doen. Er zit een stuk voorbereiding aan vast. Je moet de gelden bij elkaar krijgen. Er zit training aan de voorkant. Want je gaat toch naar plekken waar je waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Mm-hmm. Je komt in een cultuur die je niet kent. Je moet weten hoe je met culturele dingen, aspecten om kunt gaan. Dus er zit echt een heel traject aan vooraf. En die 3 weken is eigenlijk de afronding van dat hele geheel.
2: Ja, juist.
1: Daar komt alles samen. Hè? En daarna zit er ook nog een stukje natraject in, terugkomdagen, dat soort zaken. Een stukje nazorg als dat nodig is. Dus het is iets meer dan even 3 weken een hutje bouwen.
2: Ja, precies. Daar moet je even over nadenken.
1: Ja.
2: Ook een missie.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Het komt allemaal wel steeds weer terug. Hè? Ja. Op welke vorm dan ook.
1: Ja. Ja.
2: En wat ga je dan concreet bijvoorbeeld doen? Wat ga je bouwen?
1: In Zambia worden in juli en augustus 2 projecten uitgevoerd. In ieder geval het gebied waar wij geweest zijn. Daar wordt een school uitgebreid. Die gaan van 3 klaslokalen voor 490 leerlingen, even voor het beeldvorming, gaan die naar 5 klaslokalen, bijna verdubbeld. En er komt een woning voor een leerkracht bij. En een andere plek, daar wordt voor het eerst zeg maar een aantal klaslokalen gebouwd. Er zit ook een hele sociale component aan. Hè. Dat is eigenlijk de Telegraph Road verhaal. Als kinderen op een gegeven moment op hun 11e, 12e, 13e niet verder naar school kunnen omdat de klaslokalen ontbreken. Dan gaan ze achter de boom klooien. En je ziet dus heel veel tienerzwangerschappen. Omdat er verder niet zoveel is. Ja. Als je zeg maar dus meer scholing kunt bieden of langer scholing kunt bieden. Ja, dan verschuif je het probleem in ieder geval iets naar de toekomst. En dan hoop je dat er weer wat bewustzijn ontstaat. En ook dat soort toch dagelijkse praktijken. Ja, dat wat afneemt. Dus ja. Dat uiteindelijk zeg maar iedereen toch iets meer kans krijgt dan nu het geval is.
2: Ja, ja. Ja. Dat bouwen van zijn school. Ik heb toevallig, je had een filmpje op internet gezet.
1: Ja.
2: Van die reis naar Zambia. Ja, wij kunnen dat niet vergelijken. Hè?
1: Nee.
2: We kunnen dat een beetje beschrijven. Want als ik een school voor me zie, zie ik dat mooie grote gebouw. Het lijkt er niet op daar.
1: Nee, ja, het is heel eenvoudig. Heel basis. Echt gewoon 3 lokalen. Dat is 1 gebouw met een aantal tussenmuren. Van meestal lokaal gebakken steen opgetrokken. Gestuukt. Keurig in de kleuren wit met blauw. Want dat zijn de kleuren van scholen zeg maar in Zambia. En verder Chromebooks en digitale schoolborden. Nou, dat is er allemaal niet, want er is ook geen stroom. Dus dat
2: nog makkelijk.
1: Nee, het is vrij bazaal, dat klopt.
2: Ja, en dat is ook wat gaat blijven, ook als jullie daar klaar zijn met bouwen?
1: Ja, de World Service volgt projecten voor meerdere jaren. Met het doel inderdaad om te voorkomen dat je op een gegeven moment een jaar later terugkomt en het wordt als schuur voor de varkens gebruikt. Dat wil je niet. Ook naar je sponsoren wil je dat niet. Hè. Dus World Service volgt periodiek. En we werken samen met een lokale organisatie. Daar al vele jaren. En ja, die zorgen ervoor dat het goed gebruikt blijft worden. Dat het onderhoud op orde is. En dat dus daar waar het gebouw voor bedoeld is. Het ook zijn functie blijft behouden.
2: Ja, wel mooi. En dan nog steeds als je weggaat het idee van er is nog meer te doen.
1: Ja, absoluut. In dit gebied is World Service de enige organisatie die daar werkzaamheden doet. Alle grote organisaties zitten overal, maar niet daar. En de nood is dermate groot, ook voor klinieken en uitbreiding van klinieken. Dat kunnen we de komende 150 jaar nog wel 2 projecten per jaar doen.
2: Word je er niet wanhopig van dan? Denk je niet van jongens, ja, het is een druppel?
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk de eeuwige discussie. Ik kan de wereld niet veranderen, dat is heel simpel. Maar ik kan wel de wereld van 1 of 2 mensen veranderen. En als ik dat een aantal keer doe en die mensen die pakken dat zelf op en die gaan ook weer de wereld van iemand naast zich helpen veranderen. En dan zie je dat in die gemeenschappen waar wij gebouwd hebben, dat daar ontstaat een hogere levensstandaard. Is dat spectaculair? Nou, voor ons misschien niet, maar voor daar wel.
2: Ja.
1: Als wij een kliniekje bouwen en sterfte bij geboorte gaat per direct naar 0. Duurzaam, weet je, dan daar doe je het voor.
2: Ja.
1: En dat is niet de hele wereld, maar het is wel de wereld voor die mensen daar.
2: Ja. En jij als mens, Apon zelf, groeit er ook weer in en valt er wat uit.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Dus het gaat eigenlijk toch 2 kanten op.
1: Hè? Ja, absoluut.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Nou, hebben we jou overal heen op reis gestuurd. Om te beginnen door Ridderkerk, door een aantal wijken heen. Toen de halve wereld rond.
1: Ja.
2: We hebben een paar keer nu gezegd, van na al die missies heb je nog tijd over.
1: Klein beetje.
2: Wat zei je ook weer? Ja, hè?
1: Ja.
2: Ging je 24 uur in per dag in alle dat soort van dingen?
1: Ja.
2: Ja. Dan hebben we nog 1 ding over namelijk. Want er was nog een beetje tijd over.
1: Ja.
2: Of mag ik dat niet zo zeggen? Ja. Als ik zeg van je bent ook nog een voorganger bij een kerkelijke gemeente.
1: Ja. Nee, ik zeg altijd, ik werk 40 uur voor de baas en 40 uur voor de grote baas. Ja. Inderdaad, vol evangelie gemeente, de kern in Ridderkerk, Stadhouderslaan.
2: Om even terug te komen in ons eigen dorp.
1: Ja, ja. Toch weer terug in de Slikkerveer.
2: Ja.
1: Ja, al veel jaren betrokken bij de gemeente. En nu bijna 12 jaar ben ik voorganger.
2: Zo lang al?
1: Ja.
2: Hoe houdt het vol?
1: Ja, fantastische gemeente. Prachtige mensen en groeiende gemeenschap. Dus dat, dat geeft energie.
2: Ja, ja, ja. Maar goed, het geeft energie. Maar het geeft ook, het kost vooral veel tijd.
1: Ja, ja en nee. En wij zijn als gemeente, denk ik, ik noem het altijd maar plat georganiseerd. Mm-hmm. Dat betekent dat een aantal mensen heeft een behoorlijk aantal verantwoordelijkheden. Wij hanteren de gedachte dat niet alles bij de voorganger moet liggen. Dat is onverstandig. Als die om wat voor reden ook wegvalt, dan krijg je gedoe. Dat willen we niet. En dus onze verantwoordelijkheden zijn in de breedte georganiseerd. Dat heeft zich bewezen toen ik in Afghanistan zat. Toen was ik ook voorganger. De gemeente draaide gewoon door alsof ik niet weg was. Nou, dan kun je twee dingen aan verbinden. Hè? Want dan kun je vreselijk teleurgesteld zijn van God, gaat ook zonder mij goed. Ja. Maar ik was vooral heel blij dat we de zegen hebben. Dat we bekwame mensen hebben die uitstekend weten waar ze verantwoordelijk voor zijn. En daar uitstekend invulling aan geven.
2: Ja.
1: En zo hebben we ook een aantal teams. Ik doe een aantal dingen zelf niet. Die doen anderen, want die zijn daar goed in. En die hebben daar iets meer tijd voor. Nou, en zo hebben we alles met elkaar, denk ik, in de breedte georganiseerd. En dat is een hele goede balans, denk ik.
2: Ja. Met van alles wat je nu hebt gedaan. Nou, vliegen is, het geluid is, wat dan ook. Heb je gezegd van ja, dat heb ik dan er maar bij geleerd. Voorganger word je ook volgens mij niet zomaar.
1: Nee. Ja, hetzelfde principe. Ik heb er nooit voor geleerd, maar wel veel voor geleerd.
2: Ja.
1: En in die zin ook een aantal goede leermeesters, zeg maar, in de eigen gemeente getroffen. En ook daarvoor geldt weer. Hè. Ga er goed mee om, ga er bewust mee om. Onderzoekt alles en behoudt het goed. Hè. Staat er, ik heb veel onderzocht. Ik onderzoek nog steeds veel.
2: Ja.
1: En zo zijn we, denk ik, op een hele prettige wijze met elkaar onderweg. Met nogmaals als gevolg. Hè, wij verheugen ons echt in de groeiende gemeenschap. En dat is toch een beetje tegen de stroom in. En waar het er komt, nou, dat moet je vooral aan de leden van de kern vragen. We zijn met elkaar, het huisgezin gods noemen we dat, hè, met elkaar onderweg. En iedereen is van harte welkom.
2: Ja. Is dat ook een beetje het enthousiasme van die voorganger? Die man die het allemaal graag oppakt?
1: Nee, maar dat zit echt in de breedte. Hè? Ja. We hebben een uitstekend muziekteam. Ik bedoel, ik drum een beetje. Maar we hebben een aantal muzikanten die zijn vele malen bekwamer dan ik. En die zorgen gewoon voor een uitstekende band. Mensen die de Bijbelstudies verzorgen, dat doe ik zelf ook. Maar we doen het een aantal mensen. En iedereen heeft zijn eigen stijl, iedereen heeft zijn eigen insteek. Maar dat geheel, de kracht zit in het geheel. Ja. Absoluut.
2: Ja. Nou is de kern natuurlijk ook niet zomaar een gemeente. Hè? De volle evangeliegemeente is wat anders dan veel kerken die de mensen kennen eigenlijk.
1: Ja.
2: Waar zit het verschil nou echt in? Een koor en een band?
1: Ja, nou ja, wij we zitten in het gebouw in de Stadhouderslaan, waar in het verleden de hervormde wijkgemeente Den Donk zat. Toen wij het gebouw overnamen, stond daar nog een pijporgel. Nou, dat is mee verhuisd naar de Christus Koninkrijk, want dat zit zeg maar niet in onze muzikale assortiment.
2: Uh-huh.
1: Dus inderdaad, band, piano, gitaar, basgitaar, drums, opwekkings, heel zongachtige liederen. En in de verkondiging, in de boodschap, is natuurlijk uiteraard heel veel overeenkomstig wat je in andere kerken hoort. Een aantal accenten liggen wel anders. Wij kennen bijvoorbeeld de volwassen doop. Ze hebben een enorm zwembad zeg maar, voor in de kerk staan. De grote bak waar mensen kopje ondergaan als volwassenen.
2: Ja, ja.
1: We kennen niet de kinderdoop. En dat soort verschillen.
2: Echt totaal anders.
1: Ja.
2: Ja, maar het is het leeft goed. Dus je doet het goed, denk ik.
1: Nou, weet je, ik weet niet of de kwestie is van goed. Maar ik denk dat we een begrijpelijke en duidelijke boodschap hebben.
2: Mm-hmm.
1: Dat we heel veel mensen hebben die zoeken naar de antwoord op zingevingsvragen in het leven. Daar proberen we met elkaar invulling aan te geven.
2: De man die doet alles. Maar dan vraag ik me toch nog eventjes af, zo'n beetje aan het eind van het programma. Naast al deze missies heb je wel eens iets geprobeerd op te pakken waar je dus ook een goed gevoel bij had en dat het het toch niet was?
1: Ja, of dat uiteindelijk het toch niet was. Je hebt je dromen, je hebt je wensen, je hebt soms je visie en je missie. Mijn vrouw en ik, we hebben een jongerencafé in Ridderkerk gehad, 5 jaar lang. De Molshoop aan de Ringdijk. het nuchtere alternatief voor Ridderkerk. Hè. Eigenlijk de koffiebar 3.0 was dat destijds. Dat hebben we 5 jaar lang gedaan. En daarna was de animo was weg. Dan hebben we prima 5 jaar gehad. Maar dan moet je ook stoppen. Moet je niet tot in de eeuwigheid doorproberen te gaan. En als je er zo in zit, weet je, dan je moet soms ook dingen proberen. En ook niet bang zijn om een keer op je neus te gaan. Want ja, dan kun je beter gewoon stil op de bank blijven zitten. Mm-hmm. Nou, daar word ik pas echt ongelukkig van.
2: Ja, ja, dat idee dat kreeg ik al een beetje. Ja. Straks komt dan toch dat mooie moment dat Abraham langskomt. Dat hoor je bij de oude mensen.
1: Ja, ja. Nou, weet je dat.
2: Ga je dan al rustig aan doen of toch steeds niet?
1: Nee, ik ga dat moment negeren en gewoon door waar we mee bezig zijn. Ja.
2: Even los van alles wat ver weg is. Gaan we in Ridderkerk nog last krijgen van Jan-Paul Appon?
1: Nou, hopelijk alleen in positieve zin.
2: Dat bedoel ik natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. Nee, we hebben nog geen grote ideeën die nieuw zijn. We hebben in het verleden ook Ridderkerk United gehad. Grote interkerkelijke zing in met name de fakkel. Dat leeft nog steeds bij een aantal mensen. Dus misschien komen we daar nog een keer een soort van revisited of zo. Maar dat is nog niet concreet.
2: Zou wel leuk zijn.
1: Precies. Ja, ja.
2: En dat muziek maken en alles, blijft dat maar gewoon doen, denk ik.
1: Ja, ja, met alle plezier.
2: Dat, zeker, zeker. Dat maakt toch het leven extra leuk. Muziek is toch helend vaak.
1: Eens.
2: Ja, hè? Ja. Goed zo. We gaan langzaam het afscheid nemen, want het is bijna tijd.
1: Ja, dankjewel. Het was een plezier om hier te zijn.
2: Zeker. Nou, het was een plezier om je hier te hebben. Een man die zoveel doet en met zoveel enthousiasme, dat laten we graag horen. En het is een Ridderkerke. Daarom.
1: Zo is dat.
2: Praten met de Ridderkerke. Het programma gaat inderdaad afscheid nemen met nogmaals de dank voor de aanwezigheid. Voor nu dank voor het luisteren. Fijn dat u erbij was bij Praten met een Ridderkerke. Dankjewel Nico voor de techniek. Uw presentator vandaag, Aad Hogendijk. Een hele fijne zondag en graag tot de volgende uitzending. Dag. U luistert naar het programma Praten met een Ridderkerke. Ons seizoen zit erop. Wij houden even rust, maar komen in oktober terug. De komende paar weken hoort u nog hele oude afleveringen van Praten met een Ridderkerke. En daarna vervolgen wij met alle afleveringen van het afgelopen seizoen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel,
6: wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: me.
1: Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ja, de ergste warmte is al een klein beetje over, maar het is toch onmogelijk warm in de studio, kan ik je verzekeren. Ik heb weer geprobeerd om een mooi lijstje, een muzieklijstje gereed te maken en ik hoop dat er in ieder geval naar uw zin is. Ik heb er anders genoeg moeite voor moeten doen, zeker in deze warme dagen. Maar het is me toch wel gelukt, hoop ik. Ik begon met een van de zangers die ik toch wel regelmatig draai. Johnny McEvoy. Dit keer de bekende de band played waltzing Matilda. Een andere bekende op mijn lijstje die ik ook al meerdere keren gedraaid heb is Dolly Parton. De zwagerschapen met mevrouw zeg ik altijd maar. Eagle when she flies.

bij een ongeluk. Ik viel wel op mijn bek, maar ik brak geen nek, goddank gelukkig. En met de sterren voor mijn ogen

Ach, je kent dat wel. Ik ben een huismus met een leien stoel.

natuurlijk was dit Dimitri van Toorn met het nummertje Tussen Heimwee en Verlangen. Ja, ik heb op een cd gekeken waar ontzettend veel nummers van hem afstaan. En ja, ik heb het ook vooral in langere nummers gezocht. Waarschijnlijk een laai uit van mij wegens de warmte. Maar ik vind het wel een fijn nummertje. Dimitri van Toorn, de liedjeszanger. Ja, ook inmiddels al overleden. Wie nog niet overleden is, is de Deen Daniel Norgren. Ik heb dat hele mooie album Boek meegebracht, of Buk eigenlijk moet ik zeggen. En daarvan ga ik draaien het verhaal van de loodgieter. I'm a Wilder.

van Bluebird uit 1988 hoorde je No Regrets. En dat was natuurlijk Emmylou Harris. Edition. Nee, Gina Shaquille moet ik zeggen. Haar album draagt de titel Unchanged. En ik ga daar ook de titel van draaien.

0: luistert bij Radio Ridderkerk naar het programma Starlight Souvenirs. Mijn naam is Nico Bravenboer.
1: Mijn slapen worden grijs.

Alice en John maken we dit allemaal mee. Een eerste klein verraad is te vinden op de album De Overkant, het jaar 2011. Chimp en Charlie, hij is hun uitvoering, de Zeese band, Nederlands band, maar in ieder geval er wordt in het Engels gezongen, Chimp en Charlie. Het album Pilger, zesde spelernummertje van Steve Earle moet ik zeggen, met als titel Pilgrim, een nummer dat door heel veel artiesten is gebracht. Dit keer dus door de Zeeuwse Champion Charlie. Pilgrim.

Dat blijft een mooi nummer. Alison Krauss samen met haar band Union Station, Dimming of the Day. Rob de Nijs, zijn album Foto van vroeger kwam uit in het jaar 1997. Ik ga het daar van draaien, Kleine Prins.

Het is je lieve broertje op de reis met de kleine prins. We zijn toe aan het laatste nummertje en dat wordt er eentje van Mandolin's Airs Orange Wildfire gezieteld na het nieuws. Tenminste na het nieuws. Volgende week is het de beurt aan Rulitjo met haar uitvoering van ditzelfde programma Starlight Souvenir. Ik hoop er over 2 weken weer te zijn. Mijn naam is Nico Bravenvoer. Bedankt voor het luisteren. Tot Starlight Souvenirs.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. We leven dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
6: Dit jullie allemaal natuurlijk een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma. Wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk, dan wel de Athos. En ik zou zeggen, nogmaals welkom en geniet van de muziek.

Steve Warner en Garth Brooks. En welkom in het programma Country Style. Lekkere muziek. Ik zei het al, we draaien ze ja, een beetje zomers, maar vandaag zullen we doen. Wel ja. Hier is Riley Green en Think As You Drunk.

I ain't as think as you drunk I am van Green Riley. Was dat een leuke plaat? Nummer 3 is aan de beurt. Ella Langley. Choosing Texas.

Chills in Texas van Ella Langley. Leuk dat je nog steeds luistert naar het programma Country Style. Je weet het, elke vrijdagavond tussen 9 en 10. Bij de Verder de Kerk. Tussen 2 en 4 bij de avond, maar dan wel op de donderdag. Hier is Russell Dickerson.

Bound to Happen to Me van Russell Dickerson. Was dat? Ja, Tucker Westmore. Nee, Wetmore. Niet West. Nee, Wetmore. Nat dus. Sunburn gaat u bij mij.

Sunburn. Wel toepasselijk, nietwaar. En de volgende, we gaan even de voetjes van de vloer halen, dames en heren. Let u op. Blijf vooral niet zitten. Uitrusten kan de hele avond nog niet waar. Hier is Alan Jackson. En Chattahoochee.

Precies. De Chattahoochee was dat van Alan Jackson alweer van een hele poos geleden. Maar het blijft leuk om af en toe te draaien, niet waar? John Pardee. Nee, ook vaak leuk. Ja, precies. Really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. Drinking and dancing.

Maar wel oppassen natuurlijk, hè. Drinken en dansen, dat gaat vaak wel een klein beetje samen. Maar dansen moet je dansen, nee, dansen. Dansen moet je vooral wel lekker doen natuurlijk, met drinken. After met mate. Dan ga je lekker naar huis, toch? Tell me where you wanna go. Zo werkt dat. Hier is Thomas Red.

After All the Bars Are Closed. Thomas Rhett was dat. Ja, het is rond de klok van 9:30 als je luistert op de vrijdagavond naar het programma Country Style. 16:30 als je luistert op zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV Ridderkerk. En het is natuurlijk ook rond 3:30, 4:30 als je luistert naar de collega's van Atos. Want daar is dit programma op de donderdagmiddag te beluisteren. Ja, heel mooi is dat. En wij gaan lekker door met muziek. Tuurlijk. Hier is Little Big Town en Pontoon.

on the Pontoon. Was dat van Little Big Town? Ja, die herkende u misschien wel. Kip Moore, dat is de volgende. Ik ga weer over drinken. We gaan een biertje drinken. Hier is Beer Money.

Beer Money was dat van Kip Moore. Mooi als je samen iets hebt, hè? Niet waar, dan kan je het combineren. Misschien is dat wel leuk. Jordan Davis is de volgende. Here's Bar None.

gaat vaak over dames natuurlijk, over liefdes. Niet per se over dames, kan ook andersom zijn. Dat de dames de mannen missen, of de dames, of de heren, de heren. Het gaat altijd over de liefde, of over drank, of drinken, of plekken daarom. Hier is Eric Church, in Springsteen.

En zo kan je natuurlijk van alles bezingen. Hè? Behalve dan natuurlijk dat het altijd over de liefde gaat. Of over drank. Of over drinkplaatsen. Of feestjes. Springsteen was dat. Morgan Wallen. Die gaat het weer over iets heel anders.

Pootje terug. Seven Summers. Wat Morgan, wat een net dat. Thomas Rhett en Jordan Davis. Die hebben het over het leven, wat helemaal niet zo slecht is. Ain't a bad life.

in the Bad Life. Thomas Rhett en Jordan Davis. En Rascal Flatts, die draaien we gewoon nog een keertje, maar dan met een ander nummer. Hier is Summer Nights.

Summer Nights was dat van Rascal Flatts. En wij gaan ons opmaken voor de laatste plaat die we kunnen gaan draaien hier in het programma. Is van Lady A. Oh, Lady A, zei ik. American Honey.

eindmelodie van dit programma wordt weer gespeeld door Buck Owens en zijn Buckaroos. Het nummer heet 7-11, maar dat weet u nu al die jaren toch wel? Jawel, dat denk ik wel. We houden het gewoon vol. Straks na de klok van 10, als je luistert naar RTV Ridderkerk op vrijdag, is het tijd voor straks, nee, dat is daarna pas, Jazz and Easy van collega Veder Vogel. Luister op de zondagmiddag naar de herhaling. Dan is het na 5 tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En de collega's van de Atos, daar kun je dit programma beluisteren tot op een uur of 4. Na de klok van 4 is het tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met Santies en Zeemansliederen. Uitgevoerd door Koor.

over Durk en Urk, een eerzame visser, een man van Stavast. Altijd al had hij woeste baren bevaren, de zeeën die kende hij zo op de tast. Zijn vader was ooit door de golven verzwolgen, hij kon al goed zwemmen, alleen met wind mee. Ook Lubbert, zijn broer, was in donker verdronken, maar

En o God, breng hem terug. Hij haalde een grote vracht vissen naar binnen, de netten te klein en de lijnen te strak.

verbonden, het bloeden gesteld, het gevoel met een slok. En hem met zijn stomp in een zoutvat gesjouwd en daar vast aan de mast gesjord onder de fok. Nu stond hij verminkt daar en stevig gekneveld en half beneveld en kreunend van pijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

niet op. Nee, hij nam de arend mee naar een hoge bergtop. Hij keek het beest indringend aan en zei weer: vlieg, je kunt het echt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte, zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Welkom bij het programma Avondzang. Een non-stop programma met de mooiste koor- en samenzang, bekende solisten, vocalgroepen en een korte meditatie. Techniek en samenstelling Peter Gouwenloos.

We lezen 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 30. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af, gaf die aan David en ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem aan toe. Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen.

Wat is dat toch met David en Jonathan? David heeft net een kort gesprekje met koning Saul gevoerd. Hij heeft de Filistijnse reus Goliath verslagen en het enige wat David tegen Saul gezegd heeft is: ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Meer is er niet gezegd. Er staat daar een jongen met rood haar die zojuist een heldendaad heeft verricht. En Jonathan is helemaal verknocht geraakt tijdens deze ene ontmoeting. Hij heeft hem lief, staat er, als zijn eigen leven. Dat was kennelijk niet alleen zo aan de kant van Jonathan. David bezingt straks aan het eind van de geschiedenis zijn liefde voor Jonathan. Hij zegt: je liefde was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Dat zinnetje heeft geleid tot allerlei speculatie. Was hun liefde wellicht romantisch van aard? De Bijbel gebruikt voor de relatie tussen David en Jonathan geen woorden van erotische betekenis. Er klinken woorden uit de sfeer van het verbond, de relatie met God. Liefhebben met je leven, vriendschap. En in het Hebreeuws zegt vers 1: de ziel van Jonathan raakte verbonden aan David. Dat is de taal van het verbond. Van een liefde die alles overgeeft omwille van een hoger doel. Jonathan heeft heel vroeg in de gaten dat hier niet zomaar een roodharig jongetje staat met ambitie. Nee, hier staat een jongen die gekozen is door God om een missie uit te voeren. Een missie die groter is dan het verslaan van de Filistijnse reus Goliath. Ziet Jonathan al dat David straks koning wordt? Hij doet zijn prinsenmantel uit en legt die David om zijn schouders. Maar dan wordt het nog vreemder. Zijn zwaard, zijn boog, zijn koppelriem legt hij voor David neer. Al zijn wapens, al zijn macht geeft Jonathan aan David over. Ik vind dat een ontroerend moment. Jonathan is een man met een sterk geloof. David heeft net zijn eerste overwinning behaald. Hij heeft nog geen enkele koninklijke status of ambitie. En toch onderwerpt Jonathan zich hier al aan zijn nieuwe koning. Moet je je voorstellen, een prins die zijn troon afstaat. Jonathan doet me daarmee denken aan de gelovigen die vandaag Jezus willen volgen. Wie Jezus lief heeft, komt van zijn eigen troon af. Hij levert zijn wapens bij hem in. Maar waarom zou je dat doen? Waaruit blijkt nu Jezus koningschap? Jezus was een rabbi van 2000 jaar geleden die de marteldood stierf onder de Romeinse overheersing. Hoe is hij dan een koning? Zijn volgelingen zeggen dat hij opstond uit de dood, dat ze hem hebben ontmoet. En nog elke dag komen er wereldwijd nieuwe volgelingen bij. Mensen die beweren dat ze Jezus hebben ontmoet, die hun verzet tegen God hebben opgegeven en die Jezus navolgen op de weg naar het vrederijk. Onbegrijpelijk. In het Bijbelboek Hebreeën lees je daarover. Daar staat: nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Het oog van het geloof ziet de toekomst van God al. Door het geloof zag Jonathan dat alles eigenlijk al aan David was toebedeeld, terwijl zijn koningschap nog moest beginnen. Hij legde zijn wapens af. Ja, dat gebeurt als je tot geloof in Jezus komt. Je kent hem alle macht toe, ook al zie je om je heen nog maar weinig concreets van zijn koningschap. Wie in Jezus de koning ziet, die geeft zijn macht uit handen. Jezus zelf ging ons in die beweging voor. Het is Advent, hij kwam naar de wereld. Hij legde zijn heerlijkheid af. Wie zijn dienaar wil zijn, die zal diezelfde beweging moeten, maar ook willen maken. Een wonderlijk proces. Hoe moet je het noemen? Jonathan wist dat wel, hij noemde het liefde.

Heer, als er nog wapens zijn die ik krampachtig vasthoud, dan wil ik die vandaag ook voor uw voeten neerleggen. Neem mijn leven en kom tot uw doel met mij.

Bedankt voor het luisteren naar het programma Avondzang. Tot over 2 weken met een nieuw programma met de mooiste kerkmuziek.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

luisteraars, goedenavond. Dit is Religieus op uw verzoek op Radio Ridderkerk. Het komende uur verzoekplaten voor u en voor de laatste keer. Voor dit seizoen dan tenminste de raadplaat in de quiz van de week. Helma, die is er vanavond niet bij. Dus u moet het met mij doen. Mijn naam is Aad. Ik hoop dat u het bij mij ook gezellig zult vinden. Om te beginnen, voordat we losbarsten met onze verzoekplaten, er is nog enige ruimte. Mocht u nog een mooi lied voor iemand gedraaid willen hebben, een mooie psalm, bel dan snel met de studio van Radio Ridderkerk. Ons telefoonnummer is 0180-430-777. U krijgt dan David of Evelien aan de telefoon. Die nemen graag uw aanvraag op. En u mag er nog wel een paar doorbellen. En nu kan het nog. Strakjes, dan is het tijd voor de quiz. Ik zei al, strakjes dan hebben we de laatste keer de quiz voor dit seizoen. Dan gaan we even zomervakantie houden. Dan hebben de medewerkers eventjes rust en de telefoons ook met deze hitte. En dan hoeft u alleen nog maar te luisteren naar verzoekplaten. En geen lastige vragen meer. We gaan beginnen met de eerste aanvraag voor vandaag. Die is bestemd voor Bettina Vermeulen, medewerkster bij ons religieuze programma op deze omroep. Zij was namelijk jarig op de 28e. Nou ja, dat is vandaag dus. Bettina, van harte gefeliciteerd. Namens alle medewerkers gaan we voor jou een plaat draaien. En dat is Gods zegen voor jou.

Van de CD Heerlijk is uw naam, hoorden wij Onze Vader. U krijgt nog één plaatje de tijd. Mocht u nog voor iemand een lied of een psalm willen aanvragen, of voor uzelf, of om een bijzondere reden. Daarna kan het niet meer, want dan gaan we beginnen aan de quiz van de week. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Dat is de tekst van het lied wat we gaan draaien, Machtig God. Het wordt gezongen door het meisjeskoor van het hervormde zangkoor uit Lunteren. En zij zingen onder de leiding van Henny Plomp. MUZIEK

Voor de eerste keer vanavond gaan we aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. Een quiz wordt een prijs en bij deze laatste keer in het seizoen hebben we vanzelfsprekend het bonnetje voor een bloemetje. Een waardebon goed voor een hele mooie bos bloemen, maar daar moet u iets voor doen. We laten straks een fragment horen van een lied of een psalm. En dan is de vraag, welk lied of psalm hoort u? En als u het weet of denkt te weten, dan kunt u tot 20:15 vanavond de hopelijk juiste oplossing doorbellen. Vanaf nu gaan we beginnen. Let op, dit is het fragment. Welk lied of psalm is dit?

Weet u welk lied of psalm wij zoeken? Dan kunt u bellen op ons nummer 0180-430-777. En twijfelt u nog of heeft u het fragment volledig gemist? Geen probleem. Over een kwartiertje volgt een herkansing.

trouwe luisteraar, Lodewijk Coetzé heeft weer van zich laten horen. Of beter gezegd van zich laten schrijven. Want de man stuurt altijd zijn berichten per e-mail naar ons programma. En dat doet hij dan helemaal vanuit Zuid-Afrika. Via ons programma waar hij dus erg mee begaan en betrokken is, is hij dat dus ook met u als luisteraar thuis in Ridderkerk en omgeving. En hij wil ons graag een keertje meenemen in een soort van naar Zuid-Afrika. Daarom heeft hij een psalm aangevraagd, psalm 100. Het is een massale samenzang van mannen en het komt vanuit de kerk in Pretoria.

Remco Hackert met U bent mijn schuilplaatsheer. U luistert naar Religieus op uw verzoek op Radio Ridderkerk. En strakjes dan gaan we weer aandacht besteden aan de quiz van de week en de raadplaat. We kregen een e-mail van een trouwe luisteraar. Iedere uitzending vraagt hij weer een verse verzoekplaat aan. En ondanks de hitte weet hij dat vol te houden, respect en dank. De vraag was of wij Voorwaarts Christenstrijders konden draaien. De uitvoering van Martin Mans vanuit de Oude Kerk in Zwijndrecht. De trouwe luisteraar hoopt dat alle luisteraars ook aan deze plaat, deze opname, heel veel plezier zullen hebben.

blijft altijd mooi om te zien hoe een organist dan het instrument bespeelt, zoals dat mooi heet. Martin Mans hoorden wij. We gaan voor de tweede keer vanavond aandacht besteden aan de raadplaat in onze quiz van de week. Met als prijs het bonnetje voor een bloemetje. Maar dat kost wel enige moeite. Maar zoals u weet, de tweede keer dat we het fragment laten horen, dan duurt het altijd iets langer. En heeft u wat meer kans om te kijken van, dit lied of psalm zoeken wij. En dat is ook de vraag. Welk lied of psalm is dit?

Dit is voor de laatste keer dit seizoen dan de raadplaats. Weet u welk lied of psalm wij zoeken? Dan kunt u bellen tot 8:45, dus nog een kwartier lang, op het nummer 0180-430-777. En Evelien en David zitten klaar voor de hopelijk juiste oplossingen. Bellen hoor.

kregen de vraag of we een mooi lied konden draaien voor Marijke Oudijn. Gewoon zomaar namens de kinderen en kleinkinderen. En dit zou dan toch wel het beste lied zijn. Toekomst vol van hoop van Cela. Cela komt trouwens in september naar Ridderkerk. Wist u dat al? Bij het Huis ten Donk.

toekomst vol van hoop van Sela was dit. Zoals gezegd, Sela die komt op zaterdag 5 september... twee exclusieve openluchtconcerten geven in de tuin van het Huis ten Donk. Voor de mensen die daar nog in geïnteresseerd zijn, hebben we dat gezegd. Wij werden zojuist gebeld door Helene Non. Die wil graag een plaatje aanvragen voor haar man. Want de trouw waarmee hij zijn vrouw Helene dagelijks bezoekt, daar is ze heel erg blij mee. Tevens voor schoonmoeder mevrouw Non met de vraag of wij konden draaien Psalm 116. En dat doen we van het Christelijk Krimpens Mannenkoor.

kunt niet meer bellen met de oplossingen voor de raadplaats. Strakjes gaan we bekendmaken wie de winnaar is en wat de oplossing is van onze raadplaats.

Zoals beloofd gaan we bekendmaken welke raadplaat wij voor u vandaag hadden. Dat was dit lied. En dit was Leer mij uw weg. Er waren helaas een hoop foute oplossingen. En ook gelukkig een paar herkansingen. Maar we hebben ook een winnaar. En dat is het belangrijkste. Onze raadplaat is vandaag gewonnen door meneer Schippers van de Leopoldstraat. Meneer Schippers, van harte gefeliciteerd. U krijgt het bonnetje voor een bloemetje via de studio aangeboden. Dat kan vanaf morgen of vanaf dinsdag opgehaald worden. Bel even, anders voor de zekerheid. Dinsdagochtend kunt u zeker terecht om het bonnetje op te halen. Die ligt dan klaar. En dan kan u ermee naar de bloemenhandel, want het wordt wat minder heet weer. Dus waarom niet gelijk een bloemetje in huis gehaald? Gezellig toch? Felicitaties aan meneer Schippers, de laatste winnaar van onze raadplaats in dit seizoen. In het nieuwe seizoen, dat is denk ik dan op september, oktober, hopen wij, je weet het maar nooit, daarom Deo Volente, in de nieuwe studio te zitten. En dan komt daar ook de raadplaat vandaan en moet daar ook de prijs gehaald worden. Tegen die tijd hoort u daar alles van. Hoe dat zit met onze verhuizing naar het nieuwe gebouw een paar straten verderop. Dan hebben wij nog voor u één verzoekplaat. Die is aangevraagd door mevrouw Walhout. En die wil graag dit lied laten horen voor iedereen die het horen wil. Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Werd gezocht naar het meisjes- en mannenkoor van het Westland. Die uitvoering heb ik niet voor u kunnen vinden, maar ik denk dat u deze uitvoering ook zeker heel mooi zult vinden.

tijd om afscheid te gaan nemen van u met het programma Religieus op uw verzoek. Het de laatste keer voor dit seizoen, zoals gezegd, onze raadplaats in de quiz van de week. Maar die komt in het najaar gewoon weer terug. En dan hebben we weer nieuwe liedjes en psalmen voor u klaarstaan. We hebben ze al uitgezocht, dan weet u dat maar vast. Volgende keer over 2 weken hoopt Helma er zelf weer te zijn. Ze was vandaag ontvoerd door haar zusje en dan krijg je dat ze er niet bij is. Fijn dat u erbij was. Wilt u voor de uitzending van over 2 weken vast een aanvraag doen? Dan kunt u, als u heel snel bent, nu nog bellen met de studio. Want nu is onze redactie er nog. 0180-430-777. U kunt ook e-mailen dag en nacht naar verzoek@rtvridderkerk.nl. Dan komt dat vanzelf binnen. Zoals gezegd, meneer Schippers was vandaag de winnaar van de raadplaat met de felicitaties. Straks na het nieuws en het weer kunt u luisteren naar Wilfred, want die is dan te beluisteren met het programma Orgelklanken. Wij wensen u vanaf hier met dank aan Evelien en David die onze redactie vandaag bemensten. Een hele fijne zondagavond nog. Hou het cool, het wordt allemaal weer wat beter. En graag tot de volgende uitzending. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer.

Welkom bij het tweewekelijkse programma Orgelklanken op Radio Ridderkerk. Mijn naam is Wilfred Appeldoorn en vanavond verzorg ik het hele programma. Gezien de temperaturen van de afgelopen week heb ik deze uitzending maar weer eens thuis gemaakt. Het scheelt weer een paar uurtjes in de warme studio. Vandaag dus een wat ander programma dan normaal. Naast orgel zijn er dit keer ook nog andere instrumenten te horen, zoals een cello, fluit en panfluit. We hebben dan ook in het programma Peter Burger met medewerking van Lisbeth Domen, Luca Genta, Max Marcus en Elsemieke den Hartog. Mooie muziek om stil te worden tot God. We beginnen met het lied Heer, u bent El Elohim.

heb in deze uitzending niet heel veel gezegd. Want ja, het was gewoon mooie muziek en het is warm. Dus we gaan deze uitzending afsluiten. Met dit laatste lied zijn we dan ook aan het einde gekomen van Orgelklanken. We hopen dat u ervan genoten heeft. En de woorden Peter Burger met medewerking van Lisbeth Domen, Luca Genta, Max Marcus en Elze-Mieke den Hartog. Over 2 weken hopen we weer te zijn met een nieuw programma. Tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Hans Muts met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: Het is nagenoeg kort over tien. Het is zondagavond. Dat betekent twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Of wel twee uur lang. Love songs are back again. Uiteraard nog steeds vanuit de oude studio aan de Lomansstraat zeggen we u een heel goedenavond en een heel goede morgen op de donderdagochtend. Dan zijn we er ook tussen 10 en 12 in de herhaling. Bedankt aan de collega's van de religieuze uitzendingen tussen 6 en 10 op de zondagavond en Radio Rijnmond samen met RTV Ridderkerk. Hadden een informatief programma op de donderdagochtend. Zo, helemaal bijgepraat. Hier in de studio is het wat uitgedund, zou ik zeggen. Wendy is er wel. Hilly en Marijke thuis vanwege de hitte. Ik kan zeggen wat je wilt. Het is allemaal wat minder dan afgelopen vrijdag. Maar toch, het is nog steeds een aardig temperatuurtje. Ja, we gaan terug in de temperaturen. Dus het gaat allemaal wat aangenamer worden van de week. En dat betekent dat we prachtige platen hebben gedraaid. Al in die eerste 10 minuten. Kissing a Fool van George Michael. Ik droom vast van jou. Van Ben Air. En Nona, What a Way to Die. En dat tweede en derde nummer, ja, er zit best een verhaal aan vast. Van een kindje wat je verwacht. En wat je dan, ja, helaas weer moet afgeven. In ieder geval, wat gaan we doen? We gaan nog eens even wat filosofisch nadenken in het tweede uur. En het eerste uur uiteraard.
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard met Dirk Bravenboer. En doen we van alles en nog wat in dit programma. In ieder geval, de laatste dagen. Nou, de laatste week zeker. Waren het prachtige dagen. Waren de beautiful days. En Queen heeft er in 1980 ooit een plaat van gemaakt. Ja, toch wel een bijzonder nummer. Maar luister even mee. It's a beautiful day.

alle 8 jaar oud. Neil. Ja. Neil Horan en Flicker. En over mooie muziek gesproken. Ja, en dan hebben we het over een nummer waarvan ik dacht van, hè? My Guy. Je hebt het over Sam Smith.

My Guy, Sam Smith. Maar ja, eigenlijk dacht ik aan deze van Mary Wells. Ook uit de verlogen jaren, dat wel. Prachtig nummer, ook My Guy.

0: een ander.
1: Er is niemand die meer dan ik zal zwijgen over jou.
0: Oh, wat dik hout. Uit 1994, helemaal terug in de tijd. 2026 en ze zijn er nog steeds. Boven de 80 inmiddels. We hebben het over Rolling Stones met een Jealous Lover.

0: platen met een verhaal.
1: De drie van Dirk en platen met een verhaal. Ja, zoals Dirk omschrijft, hebben we het nu over de Chris Rea. As Long As I Have Your Love. De nummer is afkomstig van zijn 14e studioalbum Blue Café van de Britse singer-songwriter Chris Rea. En is uitgebracht in 1998. Het album staat voor verandering, die levensreis en het zoeken naar nieuwe ervaringen. Helaas is Chris Rea vorig jaar december overleden, maar zijn muziek, zijn vele hits en zijn gruzige zangstem gaven hem een grote bekendheid, met daarmee de slidegitaar. Tevens speelde hij ook nog in twee speelfilms waarvan hij de muziek schreef. As Long As I Have Your Love. Chris Rea, de eerste in het blokje van drie van Dirk Brouw.

Door naar nummer 2 in het lijstje van Dirk. I Will Remember You van Amy Grant. En zij is een Amerikaanse zangeres van gospel en popmuziek. Geboren in november 1960 in Augusta. Ze kende groot succes in 1991. Een jaar waarin zij 5 top singles uitbracht en inmiddels even zoveel Grammys scoorde. Er staan tot op heden 20 albums op haar naam. Ze heeft aan vele projecten meegewerkt, waar onder andere diverse songs van haar te horen zijn. Met nummers van Michael Way Smith, die op zijn beurt weer een van de grootste gospelzangers van Amerika is. En zo gaat het. Amy Grant, I Will Remember You.

0: De drie van Dirk.
1: Brak niet zo mooi af, het plaatje. Nee, nou ja, dat zullen we even doorgeven aan onze techneuten. Want het plaatje van Amy Grant moet gewoon heel mooi eindigen. De derde in het lijstje van Dirk. Heb het over Tok Tok en Living in Another World. En de band is afkomstig uit Engeland. En bestond 10 jaar, van 1981 tot 1991. Gestart als een groep die afhankelijk synthesizer pop speelde, gingen ze geleidelijk over op een nieuwe richting, genaamd de New Romantic Stroming. Hierin waren ze een van de pioniers van de zogenaamde post-rock genre. Dit nummer is afkomstig van het beroemde Color of Spring album en werd in 1986 uitgebracht als tweede single van dit album. Het is geschreven door zanger Mark Hollis. Werd hierbij geïnspireerd door het modale jazz van Miles Davis. Het Hammond Orgel wordt op dit nummer bespeeld door Steve Winwood. Living in Another World. Hier hebben we Tok Tok in de drie van Tirik.

Tok Tok en Living in Another World. En iedereen die een oplossing heeft, die begint met gewoon, heeft het gewoon niet begrepen.

Roxanne Hazes en een tranen in de giftshop. Heeft wel een prachtig hitje mee. Kan misschien ook voor Jack Savaretti. Die doet het samen met Katie Tunstall. En met hun nieuwe Tempting Fate.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Hans Muntz. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.
12: En welkom terug in deel 2 van Love Songs. Aan de klok van 12 uur op de zondagavond, weet u, op de donderdagochtend. En oh ja, de kunst van loslaten is niet hetzelfde als opgeven. En wat dacht u van deze? Liefde is je panzer. Afzetten en hopen dat de ander geen speer heeft.

houden over van Niels van Daka. Moest ik aan denken toen ik die van Jalen de Gonda draaide, Mr. Train Conductor. Eerst in het blokje van de tweede uur hadden we misschien eens de tijd, ja, om door te gaan naar het tweede uur. Zoals gezegd met Yves Binnens en zijn nieuwe. En dan kom je plaat tegen in het lijstje op vrijdag. En dan denk je van je eigen van ja, wat moet je daarmee? Maar het is wel een goed nummer. Girl. Maar ja, van wie?

Heerlijk, die Paul McCartney met zijn Salesman Saint. En ja, de vorige Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond of van George Overkill. Nou, mijn keuze is duidelijk. Neil Diamond heeft mijn voorkeur. Geldt ook voor deze dame, Dolly Parton. En Here You Come Again.

Luister wel eens naar Robbie Radio. En dat is van Rob Stenders. En Rob Stenders non-stop enzovoort. Ik ben een hele fan van Rob Stenders. En dan kom je dit plaatje tegen van Peter Koelewijn. Robbie.

luister naar het nummer, hè. En naar de tekst. Dan denk ik bij jezelf van... ja, maar zou te flauw, dit nummer. Prachtige tekst. Bring the sun. Oftewel, come bring the sun. Hier hebben we Nerina Palo.

Here comes the sound van de Beatles. En ik heb Chet even gevraagd te stoppen met Robbie van 1974. En Peter Koelewijn. En het inderdaad, het ging over Rob Hout. En die was destijds programmaleider en DJ bij Radio Veronica. En Peter Koelewijn en Rob Hout waren samen bevriend. Maar ja, in het nummer schrijft hij dat Robbie zijn vriendin heeft afgepakt. Maar ja, later bleek het een verzonnen verhaal. Nou, het is maar dat je het weet. Een aardig detail misschien nog is dat Robbie oorspronkelijk de B-kant was van de single Prima Donna. En in de Veronica DJ herkennen Rob Hout in het liedje. En draai je juist Robbie zo vaak, omdat het uiteindelijk een echte hit werd. Zo bedoel ik maar. Het is gewoon een mirakel. Een miracle.

Ilse Lange. En een miracle. En multitasken is een hoogdravend woord voor heel veel dingen doen. Heel veel dingen half doen zelfs. En een van de snelste manieren om je moe te voelen is door je gevoelens te onderdrukken.

Je komt wel eens van die, van die plaatjes tegen, zoals deze. Crybaby. Jonathan Playak en Tabitha Makes. En als je dan de film erbij kijkt op YouTube, denk je van, nou, aardig nummer. Ja, zeker wel. En de woorden hadden we. Somber and my body isn't ready. Voor nog even de administratie bijwerken. Het is zomer, hè? Burenruzie uitvechten. En dat doen we met waterballonnen. Zegt Loesje. Dat moeten we even doornemen dus. En problemen zijn als wespen. Hoe meer je ervan af wil komen, des te groter de kans dat je wordt gestoken. En je zou ook eens aan je lastige puber kunnen vragen: wat zou jij nu doen als je mij was?

Aan het begin van de tweede uur ook al Jillian Gonda. Toen met Mr. Train Conductor en dit is Burning Temptation. Ook weer een nieuwe van deze meneer. Schiet aardig op, hè? Ik wil toch één heel mooi nog even draaien. En moet ik niet vergeten, want dit is Raccoon en Fiella. En hij heeft het over Narcissus in Daffodils.

0: Hans Munts. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.
1: Ik ga gauw zeggen dat we aan het eind zijn van het programma. Marijke van der Schoor en Hilly Thuis en Wendy hier. Hebben het gedaan 2 uur lang. De allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang. Love Songs are back again. De laatste is van Elton John, Your Song. Maar die gaan we niet helemaal uitdraaien. Dus die draaien we volgende week helemaal. En ik zou zeggen, laten we wat afkoelen de komende week met wat temperatuur. Kijk uit, doe geraden dingen. Tot ziens. En ik zou zeggen, tot volgende week. Houdoe.

0: naar me.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. Politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nesselanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nesselanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maxima rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn gisteravond twee fatbikers, een jongen en een meisje, gewond geraakt toen ze met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde op de Winston Churchill-laan. Het meisje heeft verwondingen aan haar hoofd. Welk letsel de jongen heeft opgelopen is niet bekend. Volgens lokale media hebben twee automobilisten de slachtoffers onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, omdat gisteravond in Spijkenisse op dat moment geen ambulances beschikbaar waren. In een café aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam heeft een man rond middernacht een vrouwelijke bezoeker geslagen. Daarna sleepte hij het slachtoffer over de grond en schopte haar. De dader vertrok vervolgens uit het café en is nog niet aangehouden. De politie is naar hem op zoek. De vrouw, een 40-jarige Rotterdamse, liep letsel op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom de man haar aanviel. Ze zegt hem niet te kennen. Op een zebrapad in Rotterdam-IJsselmonde is vanmiddag een meisje van 15 aangereden. Ze werd tijdens het oversteken geschept door een bestelbus. Haar boodschappen kwamen daardoor verspreid op straat terecht. De aanrijding was op de Adriaan Volkerlaan in IJsselmonde. Het jonge slachtoffer was in staat zelf naar de opgetrommelde ambulance te lopen. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft gisteren een grote controle gehouden in Rotterdam-Nessenlanden. Verkeer werd aan de kant gezet en bestuurders werden preventief gefouilleerd. Ook strandgangers werden gecontroleerd. De fouilleeractie leverde volgens de politie 7 messen, een honkbalknuppel en wat softdrugs op. Zeker 20 strandbezoekers kregen een boete voor het drinken van alcohol. In Nessenlanden zou het evenement I Love Urban plaatsvinden, maar dat was vanwege het noodweer afgelast. Het weer nog. Tot ver in de avond zonnig en droog. Vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal rond 25 graden. Op het strand wat koeler door wind van zee. Vooral woensdag en donderdag naast zon ook kans op een regenbui. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook